0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een hele goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en meer inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt toch verlies door externe factoren zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan van Airbus, maar stelt die aankoop nu uit. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor die van kracht werden. Aldi wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Maar de klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
2: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij Aldi 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
1: In de Italiaanse stad Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. Pisa is bekend om zijn scheve toren, maar die raakte volgens de autoriteiten niet beschadigd en kan open blijven. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok, de sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen beleefde de afgelopen dag een hitterecord. Het werd er 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het vorige record is van 2013 met 40,5 graden. Oostenrijk had in juni ook al zijn langste hittegolf ooit. En er is nog geen verkoeling in zicht. Het blijft er droog en warm. Mogelijk wordt het hitterecord vandaag opnieuw verbroken. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Bij ons blijft het minstens 16 graden vannacht en er komt meer bewolking vanuit het westen. Ook in de ochtend veel wolken en mogelijk enkele buien. Daarna meer opklaringen en tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Rodet van de lokale Franse politie.
2: Een persoon relatief inconscient en l'autre conscient avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
1: Een van de twee slachtoffers komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. Door een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego is de meest actieve in Zuid-Amerika en ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd, ook is een snelweg afgesloten. Er komt een Nationale Cafédag op 12 september. Het is de bedoeling om daarmee cafés en dan vooral de bruine kroegen te steunen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, nu zijn er dat nog 5000. De oproep om op 12 september massaal op café te gaan, voor de goede zaak, krijgt alvast steun van actrice Dani Heijlen, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
3: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
1: In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstaan. Of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week. En daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. In het tennis is Alexander Bloks geplaatst voor de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaime Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Het blijft minstens 17 graden vannacht, het is ook bewolkt en in de ochtend kan het licht regenen. Na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden, want mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim een half miljard dollar. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 85 miljard dollar op. Let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speed Week van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers tijdens de drukke vakantieperiode terugdringen. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek maar liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
2: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit, want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het creëert wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Kasia Ojeblo van Hulplijn 1712.
2: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn, maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
1: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen een betere regulering voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar het hele land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er bijvoorbeeld meer dan 1.000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt trouwens nu al in Frankrijk. In Nederland wordt nog altijd geblust in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar eergisteren brand uitbrak. Dat gaat voorlopig alleen van de bestaande paden. Het is te gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat daar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. Blushelikopters hebben intussen al bijna 900.000 liter water opgehaald uit de Maas om de brand te blussen. Maar die is dus nog altijd niet onder controle. In de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Huber zag heel wat positieve zaken, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
3: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
1: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het weer, we beginnen met zon, later duiken wat wolken op. Temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer, tot 31 graden op zondag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, sta van mijn altaar. Burn calorieën binnen, dat is een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt

0: Een heel goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
2: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal meer oproepen. Het waren er 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het maakt wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Hulplijn 1712.
3: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn. Maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
2: In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om te blussen. 100 hectare zijn al verwoest. Het vuur kan ook niet verder uitbreiden, nu zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
4: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. En later vandaag gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
2: Het is ook gevaarlijk nu om te blussen en om tussen de bomen te lopen, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. En in de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de eerste tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Noren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Hubert zag veel positiefs, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
5: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
2: De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld in Noorwegen. Vandaag eerst vrij veel wolken en enkele buien. Daarna geleidelijk opklaringen, maxima van 24 tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. En dit weekend wordt het weer warmer, op zondag tot 31 graden.
6: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Lievelingen van mijn hart, goedemorgen. Hoe gaat het vandaag echt met jullie? Het wordt sowieso nog een machtig mooie woensdag met Glass Animals.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: gisteren hebben we weer een officiële landelijke heatwave in de Chacos. Niet dat we daar trots op moeten zijn, want het is geen topsignaal van onze planeet. Maar bon, we gaan ermee moeten leren leven.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. En dan hoor ik Charlotte in het nieuws zeggen dat het dit weekend alweer in de 30 graden wordt. Allee, jong. Ik dacht dat we het even ietsje zachter gingen hebben deze dagen. Dat is ook zo. Vanaf vandaag zal het een pietje minder zachter zijn. Minder warm zijn, liever. Maar dus we gaan toch tegen het weekend alweer naar de hete temperaturen. Oké, we gaan er gewoon mee verder. Go with the flow. Inge uit Waregem stuurt een goeiemorgen al in de app om 6:06. Gert uit Herenthout heeft ook een goeiemorgen gestuurd. De week in 2, zegt hij. Nog even focussen. En het is weer weekend. Dat is de spirit. Karen uitstekende stuurt goeiemorgen. Bel mij voor Editors, alstublieft. Ik leef voor die band en ik kon gisteren niet luisteren door werk, dus bel mij. Lieve groetjes, Karen, tussen haakjes, grootste fan van Editors. Oké. Chill, Karen. Even rustig blijven. Het is zo inderdaad dat we deze week iets heel leuk en exclusief van Editors kunnen cadeau doen aan jullie. Editors komen dit weekend vrijdag en zaterdag in ons land spelen op Suikerrok en op de Lokerse Feesten. Maar ze gaan voor een handvol fans van Studio Brussel en van hunzelf natuurlijk hun nieuwste album al even meebrengen om dat voor het eerst aan jullie te laten horen in een soort exclusieve luistersessie. Dat is waar Karen het over heeft. Gewoon even blijven ademen, Karen. Pak u rustig een koffie, want we gaan daar het eerst komende uren nog niet voor spelen, maar daarna gaat het wel gebeuren. Dus je hebt nog een uurtje om te bekomen en dan moet je gewoon naar de radio blijven luisteren als je daarbij wil zijn bij Editors. Komt in orde. Gewoon blijven ademen, dan komt alles goed. Ludo heeft ook gestuurd in de app, die is op de baan met een mooie foto van in de kabion. Gert uit Reet, die zegt goedemorgen iedereen daar. We zijn weer klaar om de camper te voorzien van kakelverse eitjes. De groetjes. Blij dat jullie allemaal zo actief wakker zijn al. Maar houd nog even rustig, dat we niet oververhitten om 6:08 ondertussen. En ik ga muzikaal helpen met Easy Street van Queens of the Stone Age.
2: Studio
1: Brussel.
2: Sam staat op.

0: Mark Ronson en Lekker Lee met Late Night Feelings. Nachtwerkster Patricia uit Zulte doet nog de groetjes. Zij kruipt nu in bed en zegt misschien dromen van een malse regen. Dat zou passen bij deze droge dagen, dus duimen dat deze wil slagen. Want slapen in deze temperaturen is heftig.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Ja, ik dacht, we zijn er vanaf, hè, van die hitte. Sinds gisteren hebben we een officiële hittegolf weer meegemaakt. Maar je weet dat deze dagen, vandaag en de komende dagen, het een beetje zachter zal worden dan al die hitte-hete megadagen. En dan blijkt ineens dat het komend weekend alweer 31 graden wordt. Oh, we gaan er nooit vanaf geraken van die warmte. Maar weet altijd dat als jij denkt van, amai, nu ben ik aan het puffen en aan het zweten, dat er op de wereld altijd mensen zijn die het nog erger hebben. Goedemorgen, Wouter.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Wouter uit Rotselaar, jij bent een zeer wakkere bakker die natuurlijk al heftig bezig is met het voorbereiden van alle broden die in die oven moeten. En als ik oven zeg, dan wil dat ook zeggen dat jij in een warme omgeving zit waarschijnlijk. Hoe voelt de temperatuur bij jou?
2: Oh, warm en vochtig, dat is... afzien.
0: Niet goed, hè. Dat is niet goed, hè, Wouter. En het is al lang zo, hè, man.
2: Ja. Maar we gaan door. De mensen moeten brood hebben. Dus wij zetten door.
0: Zeker. Ja. Zeg, maar mag ik nu eens vragen? Een brood, is dat niet gevoelig aan zo temperatuurschobbelingen en vochtigheid die verandert en dat soort dingen? Want dat is levende materie waarmee je werkt.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Wij moeten ons dagelijks aanpassen.
0: Is dat echt...
2: Kouder water, warmer water. Het is
0: echt
2: elke dag een zoektocht.
0: Oh. Maar en valt het een beetje mee? Wen je daaraan aan heel dit gebeuren?
2: Moeilijke vraag.
0: Wouter,
2: het is wel echt heel warm.
0: Wouter is al oververhit, jongens. Het gaat niet meer goed komen, denk ik.
2: Oh. Ik heb er even tegen kunnen, maar niet duurt het wel lang. Maar ik klaag niet. Ik heb nog altijd liever zomer als regen. Dus
0: toch wel.
2: We gaan door. Ja, maar,
0: je gaat een beetje adem kunnen halen deze week. Het gaat echt een paar graden kouder worden dan de vorige dagen. Dus het gaat, blijf volhouden. Maar, en weet dat we bij jou zijn en dat we bij jou blijven, Wouter. Altijd met goede muziek en zo. En dat we aan je denken. Dat is heel belangrijk om te onthouden. En jij bedankt om voor ons dagelijks brood te zorgen. Dat is ook altijd fijn. Daarbij bakkerij Decemé Rotselaar. Merci beaucoup. Ik ga een afkoelend plaatje draaien. Ik heb Storm 2 van Generation en Young Lean klaarstaan. Dat is een storm. Ja, dat zorgt altijd voor een beetje verfrissing. Misschien kan het bij jou ook helpen. Succes, kinderen, man.
2: Perfect. Dank je wel.

0: Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat.
0: Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be.

0: voel je het al in de lucht.
1: Het WK is nog maar net voorbij en de andere voetbalcompetities komen alweer op gang. Gisterenavond is er bijvoorbeeld al gevoetbald in de Champions League voorrondes. Union speelde daar hun eerste wedstrijd. Ze speelden in Oostende tegen het Noorse Bodø/Glimt. En het was direct met veel goals. Ze hebben daar 3-3 gelijk gespeeld. Ik weet niet of je er iets van gevolgd hebt van de match. Het was een klein beetje jammer, want ze stonden eigenlijk voor. En het is in die allerlaatste minuut dat de Noorse ploeg nog gescoord heeft. En dus het gelijkspel gemaakt heeft. Wat echt wel een beetje zonde is, want ze waren zo goed bezig bij Union. Volgende week dinsdag speelt Union de terugwedstrijd in Noorwegen.
2: Sam staat op.

0: zijn er ook weer bij. De natte poepen van Hugel zijn nog altijd aanwezig. Ook op deze woensdagochtend. Het is bijna 7:30. Charlotte, de hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal meer oproepen.
1: Ja, dat is de hulplijn waar je geweld, misbruik en kindermishandeling kan melden. Hè. En ze kregen tijdens het WK 4% meer oproepen. Ze verklaren dat door het feit dat emoties dan hoog kunnen oplopen tijdens het supporteren. En er wordt ook al een beetje meer alcohol gedronken. En mensen die brengen ook vaker tijd samen door. En dat allemaal vergroot nu de kans op agressie. En ook in het buitenland is dat verband al aangetoond tijdens het WK. En dan naar Nederland. Daar is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment voorlopig onder controle. Dat vuur brak eergisteren uit. En sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om te gaan blussen. Straks gaan ze voortdoen. Maar 100 hectare zijn intussen wel al helemaal verwoest.
0: Dat is crazy. Er zijn al een paar luisteraars die melden dat ze oververhit zijn. Gaat het beter bij hen voor het weer?
1: Vandaag valt het vrij goed mee. Veel wolken, enkele buien, geleidelijk opklaringen. En we krijgen maximaal tot 27 graden.
0: Dankjewel. Live is music. Studio Brussel. Studio Brussel.

0: The Passenger van Iggy Pop. Iggy Pop was het antwoord gisteren in ons spel Sneller dan de Zang.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de Zang.
0: Je moet in dit spel Sneller dan de Zang kunnen zeggen wie de zanger is nog voor die begint te zingen. Gisteren was het dus met een nummer van Iggy Pop met meer dan een minuut intro voor die zang effectief begint. Maar het is toen niet gelukt. Het is jammer, want het lag op het puntje van de tong gisteren, maar het is toen niet gelukt om het op tijd te raden. Misschien dat jij het wel wist gisteren toen je thuis stiekem aan het meespelen was. In dat geval moet je vandaag gewoon eens voor echt meespelen, want we zoeken nog een kandidaat voor vandaag voor Sneller dan de Zang. Dus wil jij eens meespelen? Denk je dat jij wel best iets van muziek kan herkennen en dat je wel weet wie de artiest is voor die begint te zingen? Stuur dan gewoon nu even in de app van Studio Brussel Sneller en dan kan jij zo meteen wel meespelen.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
0: Ik ben gisteren eindelijk gaan kijken naar de nieuwe Spider-Man film. Een heel toffe film met heel goede muziek erin. If you know, you know, hè. Dit is Tame Impala, Loser. Ah!

0: dan de zang. Spelen we vandaag met Frederik. Goedemorgen, Frederik.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Presteer jij goed onder grote druk?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: maar leuk, leuk om te zeggen van jezelf. Wat voor job doe je misschien?
1: Ik zit in topsport. Ik zit in topsporttennis.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ik ben zelf geen speler, maar ik ben een coach.
0: Oké, vertel eens. Wie of wat coach je dan precies?
1: Ik ben verantwoordelijk in Vlaanderen voor alle kinderen tussen 8 en 12 jaar.
0: Ja?
1: Die groeien naar topsport.
0: En in welke sporten is dat allemaal?
1: In tennis.
0: Tennis? Ah, dat is bij Tennis en Padel Vlaanderen dat je werkt dan?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb jullie app om het terreintjes te reserveren voor de padel.
1: Je kan helaas niet meer in mijn systeem terechtkomen. Maar...
0: Zo jong ben ik inderdaad niet meer. Dat klopt, Frederik. Zeg maar, ja, gebeurt dat nog in ons land? Vinden wij nog steeds de talenten in de tennis zo vroeg op zo'n jonge leeftijd?
1: Ja, we proberen wel te zoeken. Hè. Het is uiteraard niet gemakkelijk, maar te zoeken. En we hebben best wel een brede vijver en ik heb ook wel het gevoel dat tennis terug serieus aan het leven is met onze drie toppers in de top 50.
0: Natuurlijk. Oh, dat zou leuk zijn. Nog eens zo'n revival van tennis. Daar kijk ik eigenlijk naar uit. Dat zou echt wel leuk zijn. Ja. Maar nu zijn we hier voor iets anders natuurlijk, Frederik. Het is een soort muzikale topsport die we gaan spelen natuurlijk. We zoeken een artiest die jij moet raden voor die begint met zingen. En het is wel een heftige vandaag, want het is maar een intro van 10 luttele seconden. Dus binnen de 10 seconden ga jij moeten raden wie het is. Maar ik heb een soort van voorgevoel dat jou nog gaat lukken ook. Ik zou je een minimale tip kunnen geven, maar misschien heb je het zelf niet eens nodig. Maar het is een band, internationaal, die deze week in ons land speelt. Meer zeg ik niet. En het is een gigahit. En ik denk dat je het gaat halen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, hier komt de opgave.
1: De Cooks.
0: Maar natuurlijk is dat de Cooks. Ja. Kijk, dat is topsport, hè, dit. Ongelooflijk, Frederik. Mooi gedaan. De Cooks staan vanavond in Lokeren op de Lokerse feesten. Voilà, hè. Niet eens gewoon deze week, maar echt vanavond dat ze er spelen. Allee, proficiat. Je hebt dat uitstekend gedaan. Ik wens jou ook nog heel veel succes met het vinden van ons future tennistalent. En maak er een mooie woensdag van. Dag, Frederik.
1: Super, dank u wel. Bye-bye.

0: City. Een van de eerste concerten die nu al in mijn agenda van 2027 staan, is dat van Nothing But Thieves. Die spelen eind januari in de AFAS Dome en ze zijn op dit moment nog steeds jullie nummer 1 van de afrekening.
1: Studio Brussel, dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Hallo, dit is Connor van Nothing But Thieves en you're listening to Studio Brussel.
1: Stem voor jouw favorieten
3: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music.

0: Nummer 1 van de afrekening Nothing But Thieves met Evolution. Het komende uur maak jij kans op een exclusieve luisterbeurt van het nieuwe album van Editors dat je deze week samen met de band mag ontdekken maanden voor de release. Blijf luisteren naar Studio Brussel.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Een heel goedemorgen, het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul.
6: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal meer oproepen. Het waren er 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dat blijkt uit voorlopige cijfers. Emoties lopen hoog op tijdens het WK-voetbal, mensen drinken alles meer alcohol en zijn ook vaker samen. En dat vergroot de kans op agressie. En ook in het buitenland is dat verband al aangetoond, zegt Hulplijn 1712.
7: Wij hadden eigenlijk vooral op basis van internationale cijfers verwacht dat er voornamelijk een impact zou vastgesteld worden op partnergeweld. Maar we zien dat het toch wel veel breder gaat dan dat. Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn.
6: In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om te blussen. 100 hectare zijn al verwoest. Het vuur kan nu niet verder uitbreiden, zegt Veiligheidsregio Limburg-Noord.
8: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. En later vandaag gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
6: Een deel van een afgedankte raket van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, crasht straks op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar is uit zijn koers geraakt. Wetenschappers voorspellen dat het ding rond 8:30 zal inslaan aan 9000 kilometer per uur. En het zal een krater van 20 meter breed en 5 meter diep maken op de maan. De stofwolk zal mogelijk te zien zijn op aarde via telescopen. En in de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø/Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Hubert zag veel positiefs, maar op het einde kon het wel beter.
9: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
6: En de terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld in Noorwegen. Vrij veel wolken, enkele buien, daarna opklaringen en maxima van 24 tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het weer warmer op zondag tot 31 graden.
10: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
5: Studio Brussel.
11: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
0: Ik weet niet hoe het met jullie fysiek gesteld is deze zomer, maar een stevig die summer body stretchen kan nooit kwaad. We doen dat op Physical van Dua Lipa.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Physical van Dua Lipa. Youngblood is vanaf vandaag nog één laatste jaar extra jong als frisse twintiger. Hij is jarig vandaag, hit hit hoera. 29 wordt die Youngblood, heeft er al een ferme carrière op zitten op zo'n jonge leeftijd. Het gaat heel hard eigenlijk voor Youngblood. Daar heeft hij ook mentaal en fysiek wat last van gehad vorig jaar. En aan het begin van deze zomer ook nog eens even. Hij heeft toen een kleine pauze in zijn tour moeten inlassen. Maar ondertussen is Youngblood er weer helemaal bovenop en super klaar om op Pukkelpop te spelen binnen een paar weken. En wie Youngblood ooit al live zag in het verleden, weet hoe crazy goed die show gaat zijn. Dat wordt een hoogtepunt, kan je het nu al voorspellen. Ik bewijs het je ook heel graag met een live Fleabag van de jarige Youngblood.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
2: Goedemorgen.
3: Is this anybody's first ever Youngblood show before? Hello, nice to meet you.

0: bij een eitje met zalm van dille.
1: Ik heb honger. Oh.
0: Ook een heel schoon lied natuurlijk. Angèle. Ik zit hier met een paar heel hardnekkige editors-fans. Die van op afstand al in mijn nek aan het hijgen zijn. En dat is omdat je heel de week in de ochtend van Studio Brussel kans maakt om samen met de band Editors, nu vrijdag, naar hun nieuwste album te luisteren. En dat album komt pas eind oktober uit, dus het is echt wel heel uniek. Ben je zelf Editors-fan, blijf dan zeker luisteren naar Studio Brussel. Maar luister extra goed straks vanaf ongeveer 20:20.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.

0: Je hebt extra veel kansen om ze te zien deze zomer, want ze spelen op heel veel festivals en het zijn telkens onvergetelijke shows. Die doen dat zo goed. The Haunted Youth, recht van bij ons uit België met Forget Me. Goedemorgen, het is 26 over 7. Charlotte, krachtige auto's zouden verboden kunnen worden voor jonge bestuurders.
1: Ja, federaal minister van de Mobiliteit Jean-Luc Krukkel is dat aan het onderzoeken. Hij wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk. En hij wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Nu, zo'n maatregel bestaat al in Italië en in Frankrijk komt die er nog dit jaar voor auto's vanaf 200 pk. En een deel van een afgedankte raket van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk crasht straks op de maan. De raket van SpaceX was begin vorig jaar gelanceerd, maar is dan uiteindelijk uit zijn koers geraakt. En dat ding zou rond 8:30 inslaan op de maan aan 9000 km per uur en zal een krater van 20 meter breed maken en 5 meter diep.
0: Als je geld hebt, mag alles kapot, dat is duidelijk. Hoe zit het met het weer?
1: Vrij veel wolken nog, enkele buien ook vanmorgen, maar daarna gaat het opklaren en we krijgen maxima van 24 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Charlotte. In de Tour de France Femme gaat het hard, jongens, maar echt heel hard. Eergisteren hebben die rensters mega afgezien van de zware rit. Je hebt misschien ook wat beelden zien passeren online. Die rensters die compleet kapot aan die finish kwamen toen. Het had ook met de hitte te maken natuurlijk. En dat was er gisteren die tijdrit. Dus zeker geen momentje om even uit te blazen. Linde Merkpoel die volgt de Tour met haar podcast Vlammen. En daar hebben ze het ook over een onderwerp gehad waar volgens mij gisteren iedereen in de wereld het over gehad heeft. Goedemorgen, Linde.
2: Goedemorgen, dag samen.
0: Voor wie het gisteren toch gemist zou hebben, leg jij eens uit wat de Schummel-Tietegate precies inhoudt.
2: Ja, goed woord. Hè. Het is Marijn de Vries die het woord heeft uitgevonden. Schummel-Tietegate. Het gaat over, ja, over borsten, over de tieten van onze rensters. Wat blijkt nu?

0: er is aan het licht gekomen dat sommige rensters bepaalde dingetjes in hun BH steken om hun busten groter te maken. Nu, dat is niet zomaar. Daar is een reden voor. Uit onderzoek in windtunnels enzovoort is gebleken dat je sneller gaat als je een meer afgeronde, rondborstigere boezem hebt. Dan, dus een beetje zoals bij auto's. Dan zet je iets aerodynamischer.
1: Amai.
0: En dus hadden sommige ploegen waar beginnen experimenteren met goed, maar als we dan eens push-up BH's gaan gebruiken. Maar van push-up BH's kwam dan iets anders enzovoort. Dus bleek nu dat er zelfs foto's naar de UC werden doorgestuurd van rensters die ja, een soort van plastic opblaasbare dingetjes in hun BH hadden gestoken.
2: Dat is en, toch ongelooflijk.
0: Ja. Dat vonden ze toch iets te ver gaan. Dus hadden ze toch als een soort van signaal dan gezegd van oké, we gaan daarop beginnen controleren. En gisteren, tijdens de tijdrit, was er nu een tentje geïnstalleerd aan de start. Ik heb dat tentje ook zien staan. Waar dan een dame van de UCI zou controleren op de tietgrootte van de rensters. Nu, om dat te zijn, er is gisteren, voor zover we weten, niemand echt moeten gecontroleerd worden. Ze gingen dat alleen maar doen als er aanleiding was tot twijfel.
1: Ja.
0: Maar er was gisteren blijkbaar geen aanleiding.
2: Nee, okay, dat is
0: dus misschien uiteindelijk een storm in een glas water, ja. Maar daar komt het op neer.
1: En ook weer een goed verhaal natuurlijk. Hoe ging eigenlijk gisteren die tijdrit zonder de valse tieten?
0: Ja, ik denk dat we vooral moeten outpointen dat onze Lotte Klaas, onze Belgische kampioen tijdrijder, dat hij dat fenomenaal goed heeft gedaan. Zij is uiteindelijk achtste geëindigd. Ik heb haar zien vertrekken gisteren. Ze was heel gefocust. Ze ging er echt voor. Bon, iedereen gaat ervoor natuurlijk. Maar zo'n Belgische trui, ik denk wel dat dat iets doet met een mens.
1: Tuurlijk.
0: En ja, ze heeft toch wel heel wat grote, snelle, andere rensters achter zich gelaten. Ik ben nu niet de vrouw, Sam, dat weet jij ook, om te beginnen goochelen met namen. Maar bijvoorbeeld een Elisa Longoborghini, snelle vrouw, achter Lotte Klaas geëindigd. Dus die was gisteren wel heel trots. Ik heb haar gisteravond nog gezien. Ik denk niet dat ze al goed en wel besefte hoe bijzonder dat dat toch wel was wat ze heeft gedaan. Maar voilà.
1: Wij mogen er trots op zijn, sowieso. Ik zag ook mondmaskers tijdens sommige interviews. En ik hoor dat jouw stemmetje ook lichtjes aan het verdwijnen is. Zijn er al ziektes gesignaleerd daar in de Tour? Of is dat gewoon uit voorzorg dat die rensters dat doen?
0: Bij mij is de vermoeidheid, maar bij die rensters ja, toch wel uit voorzorg. Ja, okay. Er was bijvoorbeeld al een beetje twijfel gisteren of Urska Zigart, de vriendin van Tadej Pogacar, in de koers zou blijven. Zij zit bij AG. Ja, er is toch voorzichtigheid hoor. Dat merk je ook. En je weet ook als journalist, als persoon die daar rondloopt, je moet niet beginnen met die mensen een hand te geven of te knuffelen of weet ik veel.
1: Nee.
0: Dat wordt niet geapprecieerd.
1: Ik snap het een beetje. Vandaag moeten ze 8 stevige heuvels over. Het belooft een pittig ritje te worden, denk ik wel. En zeker iets om naar uit te kijken. Als daar spectaculaire dingen gebeuren, Linde, hou ons op de hoogte sowieso, hè.
0: Doe ik zeker.
1: Alright, dankjewel. Ik ga zeer toepasselijk voor heel dat Schoemeltietengate toch ook nog eens een parade de tetas draaien van Venga Boys. Om het af te sluiten met deze. Dag, ja.
3: Salut. Staat op.

0: fans van Editors, zorg dat jullie klaarzitten. We spelen binnen 4 minuten.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 € voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is the mozzarella van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.

0: misschien een van mijn lievelingsnummers wel van 21 Pilots. Ride was dat nog eens.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Ze zijn op komst. Editors komen nog eens naar ons land. Vrijdag spelen ze op de Lokerse feesten. Zaterdag op Suikerrok. Als jij nog geen plannen hebt, voor beide kan je nog tickets kopen. Het is een aanrader. Maar wil je ook graag iets extra exclusief meemaken met die band, dan is die optie er ook. Editors willen namelijk hun grootste fans deze vrijdag ook heel graag iets unieks cadeau doen. Editors brengen voor een handvol Belgische fans namelijk hun gloednieuwe album al mee. Surface, Echo and Sound is de titel. En die plaat die komt pas uit op 30 oktober, maar jij mag er dus misschien al eens super exclusief naar luisteren op voorhand, samen met de band. Als je daarbij wil zijn, dan is het echt heel deze week jouw week op Studio Brussel, want elke ochtend tussen 6 en 10 maak je deze week kans om daarbij te zijn. Hoe ga je dat moeten doen? Je gaat moeten bewijzen dat je een echte fan bent van het volledige oeuvre van Editors. Ik ga je namelijk een stukje spelen uit een willekeurige hit van Editors. En ze hebben er vele, dat weet je. Plotseling stopt het nummer en jij moet in de app van Studio Brussel sturen hoe het nummer verder gaat. Ben je er klaar voor? Heb je de app van Studio Brussel in de aanslag? Want ik ga een stukje van het nummer laten horen en jij moet het dus aanvullen. Hier komt-ie.

Ja, en wat komt er dan? Hoe gaat het nummer verder? Stuur het in de app van Studio Brussel. Welke woorden zoeken we? Het kan jou een ontmoeting met editors opleveren. En een allereerste listen van uw nieuwe plaat. Straks misschien wel een winnaar, misschien jij. Maar eerst nog deze Edge of Desire. Start op.

0: lekker megalomane glint in deze Roma. Goedemorgen, het is 8:08.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Een exclusieve eerste luisterbeurt van het nieuwe editorsalbum samen met de band. Dat kan je winnen heel de week, 's ochtends op Studio Brussel. Karen, goedemorgen.
3: Goedemorgen Sam, goedemorgen.
0: Karen, die prijs die spreekt jou wel aan, hè?
3: Amai, mijn botten. Amai, nog niet.
0: Moet ik jou zien als een editors sympathisant of als een goede fan of als een gigafan?
3: Als een giga, kosmische gigafan.
0: Ja,
3: absoluut.
0: Okay.
3: Tot okay. In een ander zonnestelsel of okay. Zo.
0: Dit is wat we gaan doen. Karen, ik ga de opgave nog eens laten horen en je mag die meteen aanvullen. Dat mag zingend als het kan. En anders gewoon spreken.
3: Ik kan niet zingen. Nee,
0: dat moet je gewoon zeggen. Maar dus, ik laat het horen en jij vult het gewoon live aan. Goed, hier komt-ie, hè.

0: smokers outside the hospital door.
1: Maar ja, uiteraard is het dat. Oude hit van editors ondertussen, maar uiteraard is een gigakosmische fan als jij helemaal mee met die tekst.
0: Oh, ja, absoluut, uiteraard. Amai, oh, ik ken al die platen van buiten, dus
1: Één plaat die je nog niet van buiten kent en dat is die nieuwe die jij nu als een van de eerste mensen gaat mogen horen. Wat zijn je verwachtingen erbij?
0: Heel goed, want de nieuwe plaat, datgene ik al van gehoord heb, is eigenlijk super, super goed. Okay. Dus ik zie, amai, deze maakt mijn dag zo goed. Ik ben een uur te laat op mijn werk, ik ben verschillende keren aan de kant gaan staan. Editors van mijn wereld, ik ben zo blij!
1: Fuck werk, je kan altijd ander werk vinden, maar er is maar één editors.

0: gerust een klassieker van Editors. Smokers Outside the Hospital. Oh, Hospital Doors natuurlijk. Als jij denkt, ik ben minstens even enthousiast over Editors als die gigakosmische megafan Karen die net gewonnen heeft, dan moet je morgen en overmorgen ook zeker luisteren naar Studio Brussel. Want elke ochtend maak je deze week nog kans op die exclusieve luistersessie van dat nieuwste album van Editors dat nog niemand anders al gehoord heeft, want het moet nog uitkomen en de band is er ook aanwezig. Het is op de dag dat ze op de Lokerse feesten spelen. Straks vieren we de start van de Pride in Antwerpen en keren we nog terug naar de Lokerse feesten van gisteren na het nieuws.
1: Vanavond op VRT1.
2: De jongens die in 95 internet ontdekten, waar gingen die naar op zoek online?
3: Auto's.
4: Voetbal of zo.
3: Voetbal?
2: Zou het kunnen dat ik u niet geloof?
3: Dat kan.
1: Op VRT1 zijn de jongens opvallend braaf in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas ontdek je de gevolgen van de DNA-revolutie voor ons voedsel. En op VRT Max vind je de hele zomer topfilms, zoals de Oscar-winnaar Lincoln. Veel kijkplezier straks.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Gij de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
6: Oké. Okay.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: De Vos Lemmis.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
11: Krachtige auto's zouden verboden kunnen worden voor jonge bestuurders. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt dat. Hij wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk, dat schrijft het Nieuwsblad. Krukke wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent steunt het idee.
12: In Italië bestaat het systeem al sinds 2011. En men heeft wel degelijk een effect ervaren. Dus ongeveer een kwart minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Men zou de leeftijdsgrens 25 jaar kunnen hanteren. Men zou ook kunnen zien de eerste 3 jaar nadat men het rijbewijs heeft gehaald. Dus dat moet nog allemaal gepreciseerd worden.
11: In Frankrijk komt die regel er nog dit jaar voor auto's vanaf 200 pk. Dat zou bij ons gelden voor zowat 10% dan van alle auto's. Hulplijn 1712 krijgt tijdens het WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4% blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over geweld, kindermishandeling en geweld tussen volwassen familieleden. 1712 vraagt dan ook om tijdens grote toernooien extra op te letten.
13: Welke rol je ook speelt in iemands omgeving, als je weet dat er toch al spanning is, dat er ook agressie is, dat je nog extra aandacht hebt voor dergelijke risicoperiodes en dat je ook wel durft stappen ondernemen om bijvoorbeeld slachtoffer te helpen, om er naar te luisteren of ook de persoon die het agressief gedrag stelt eventueel erop aan te spreken.
11: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Er zijn ook tientallen gewonden. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft intussen opnieuw een opslagplaats van het Russische postorderbedrijf Wildberries aangevallen, ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries heel belangrijk om het Russische leger aan het front te bevoorraden met materiaal. De voorbije weken werden al meer dan 10 magazijnen van het bedrijf beschadigd bij Oekraïnse aanvallen. En een deel van een afgedankte raket van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, crasht straks op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar is uit de koers geraakt. Wetenschappers voorspellen dat het ding aan 9000 km per uur zal inslaan. En het zal een krater van 20 meter breed en 5 meter diep maken op de maan. Vrij veel wolken en enkele buien die van west naar oost trekken. Daarna wel opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Het weekend wordt weer warmer, op zondag tot 31 graden.
9: Sam staat op.
8: Sam de Bruin.
0: Goedemorgen vrienden. De lucht is een paar graden frisser en een klein beetje vochtiger, maar de muziek die blijft even strak als anders. Je hoort The Killers.
9: Je
1: luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Of we nu dancer zijn of wat anders, we zijn allemaal human. Je moet kunnen zijn wie je bent, altijd en overal. En je moet kunnen liefhebben wie je wil.
1: Sam de Bruin.
0: Laat dat nu zijn waar de Pride over gaat. De Antwerp Pride gaat vandaag van start. 5 dagen lang full-on regenboogkleuren in de stad. Een groot feest, maar ook een luide stem van protest. In een wereld dat, waar het eigenlijk lijkt alsof geen enkel recht meer 100% verworven is. Vandaag worden de festiviteiten afgetrapt in het OLT Rivierenhof in Deurne. En het hoogtepunt is natuurlijk zaterdag. Komende zaterdag dan trekt de Pride Parade doorheen de hele stad. Dit jaar draait de Pride rond het thema Fearless. Onbevreesd jezelf kunnen zijn. Iets wat je misschien niet doorhebt als je zelf niet queer bent. Maar dat is nog altijd vaak heel erg moeilijk. Ook in onze maatschappij anno 2026. Heel gek, maar het is zo. En ik heb een fijne aanrader voor wie eens mee wil kruipen in het hoofd en het leven van queer personen. Namelijk een nieuwe podcast die er sinds deze week is. Die voor de gelegenheid van de Pride gemaakt is door alle grote mediamerken tezamen. VRT, DPG Media, Mediahuis en Play Media, die hebben samen die podcast gemaakt. Spot On, zo heet hij. En in elke aflevering kruipen 3 bekende gezichten samen aan tafel. Waaronder in een van de afleveringen onze eigen Dries Leenaerts, die daar een gesprek heeft met actrice Daphne Achten en Like Me-acteur Jérôme Plattebos. En Dries die vertelt onder andere dat hij niet begrijpt dat mensen een probleem hebben met queer personages op tv.
2: Wat ik niet goed begrijp is, als mensen daar tegen zijn, dan dat is waarschijnlijk niet de plek waar we dat kunnen uitbabbelen, want we hebben hoogstwaarschijnlijk dezelfde mening daarover.
3: Wie weet.
2: Maar dat soms verwar ik dan zo, maar wacht, wat is dan het precieze denkpatroon? Dus doordat je 2 mannen ziet kussen op televisie, denk je dat je zelf ineens je broer gaat willen kussen? Allee, ik moet mij zelf iets wijs maken, want ik word er kwaad van.
0: Ja, hij wordt er nog wel emotioneel van, inderdaad. En hij heeft ook een belangrijke boodschap voor ouders, die hij ook een klein beetje kwaad vertelt.
2: Do better als je je kinderen leert dat het niet oké is om met hetzelfde geslacht samen te zijn of eender wat normaal is. Als je dat leert van dat is eigenlijk niet echt normaal, dan krijg je ook geen veilige omgeving voor je kind.
0: En is dat niet net de taak die je als ouder hebt om een veilige omgeving te creëren voor je kind? Het is een aanrader. Spot On, zo heet de podcast. Gisteren op de Lokerse Feesten weerklonk dan weer een echt Pride-nummer op het grote podium daar. Live gebracht door Dressed Like Boys, want dienstnummer Stonewall Riots Forever gaat eigenlijk over het ontstaan van de hele Pride-beweging in 1969. En Jelle den Turk van Dressed Like Boys had daar ook nog wel wat over te zeggen. We gaan luisteren naar dat live moment gisteren, want dat was heel schoon. Van die Stonewall Riots Forever en de woorden die hij daarvoor sprak.
1: Sam, staat op.
4: Staat op.
1: Sam, staat op. Studio
4: Brussel.
5: Ik wil afsluiten met Stonewall Riots Forever, omdat dat verhaal voor mij heel veel betekent. Dat heeft mij als queer man een anker gegeven. Dat heeft mij doen beseffen, wow, ik ben niet alleen in de strijd voor gelijke rechten. En vandaag de dag hoor ik heel vaak stemmen van, Pride is dat nog wel nodig. Jullie hebben toch al rechten. Alright, kijk eens naar Berlijn, 2 weken geleden, nog niet zelfs. Kijk eens wat daar gebeurd is. En zeg mij dan dat Pride niet nodig is. Ik wil bij deze een oproep doen. Kijk even anders naar Pride. Pride is niet het in uw strot duwen van een agenda. Pride is zeggen, ontdek wie dat je bent, ontdek wie dat je wil zijn en wees dan gewoon die mens. Gun elkaar het licht in de ogen. Hoe simpel kan het zijn? Liefde is liefde. Daarom wil ik deze song opdragen aan de slachtoffers die in Pride Berlijn helaas gevallen zijn. Aan alle mensen die dat geraakt heeft, en pas op, dat zijn er heel veel. En aan alle mensen die misschien nu nog in de kast zitten en die voelen, shit, wacht, ik ben ietsje anders dan de rest. Aan die mensen wil ik zeggen, wel ja, en wees er fucking trots op. Dit is Stonewall Riots Forever. Wij zijn Dressed Like Boys. Jullie zijn prachtig. Merci. Geniet nog van jullie avond. Clubs came down. But a brick wall opened up.

Lekker vlotjes door de woensdag met Flux van Block Party. Een van de viral hits van deze zomer heeft een vernieuwde versie gekregen met extra rhymes van MC Skepta. Ik heb het over deze Goed Genoeg.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het pijnlijk moment hier voor Union.
0: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Studio Brussel.

0: lelijke woorden in een mooie song van CeeLo Green, Fuck You. Het is 26 over 8, Charlotte. We weten het al een beetje, maar het is officieel nu. Het gaat niet goed met ons grondwater.
1: Ja, inderdaad, zeg. De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn in 8 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag, dus geen goed nieuws. Dat komt omdat het vooral vorige maand erg droog en warm was en het zal er niet beter op worden. Dus de Vlaamse Milieumaatschappij roept iedereen op om water niet onnodig te gaan gebruiken, want de komende week zal het niet genoeg regenen om die situatie te kunnen verbeteren. Een federaal minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders zou kunnen verbieden om nog met heel krachtige auto's te rijden. Het zou vanaf een bepaald aantal pk gelden om zware dodelijke ongevallen te voorkomen. En die maatregel bestaat al in Italië. In Frankrijk komt die er nog dit jaar voor auto's vanaf 200 pk.
0: En dan heb je nog het weer.
1: Eerst vrij veel wolken, enkele buien ook die over het land trekken. Daarna geleidelijk opklaringen. En we krijgen temperaturen tot 27 graden.
0: Dankjewel. Heb je onze hotshot al gehoord? Het is het vrolijkste nummer van Matt Berninger dat we ooit al gehoord hebben.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot. Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
2: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: met Fever. Goedemorgen, het is 8:35 en we zijn woensdag.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Op dit moment zijn veel ouders extra relaxed, omdat hun kinderen op kamp zitten. Zaligste tijd van de zomer voor velen is dat, zowel voor kind als ouder meestal. Maar er zijn er maar weinigen die met zulke spectaculaire verhalen gaan terugkomen als Lucy en Nina uit Hasselt. Goedemorgen alle twee.
3: Goedemorgen.
0: Wat hebben jullie meegemaakt op scoutskamp?
3: Wij waren dus afgelopen week op scoutskamp in de Ardennen met onze gidsengroep en we waren op 3-daagse. En we waren aan het wandelen op een bospad en in de verte zagen we de koning en de koningin wandelen.
0: Het is niet waar, dat zijn leugens. Dat is toch niet echt gebeurd? Dat kan toch niet?
3: Ja, toch wel. We waren ook echt super hard in shock. Ik kon het niet geloven, maar eens dat we de link hadden gelegd dat zij het waren, ja... Dat was ongelooflijk.
0: Dat is wat er daar gebeurde. Maar ik hoop dat jullie zijn toch cool gebleven. Ik bedoel, het zijn de koning en de koningin. Die heb je toch met het grootste respect behandeld. Je bent toch niet beginnen gillen of zo?
3: Ja, eigenlijk misschien een beetje wel. Maar ook, ja, niemand had zich voorbereid op dat moment.
0: Tuurlijk niet.
3: Ik ben heel enthousiast. Ze hebben ook een paar vragen gesteld. Meteen een foto gevraagd, want anders ging niemand ons geloven natuurlijk.
0: Oh, allee jong, dat is ongelooflijk. Hoe zagen ze eruit? Want zij waren ook op vakantie, de koning en koningin.
3: Ja, ze hadden natuurlijk heel netjes gekleed. Ook Philippe had dan een nette hoed op, mooie zonnebril, mooie horloge. Gewoon enkele mensen. Ja. Dat is bedacht.
0: En zo, geen bodyguards daar rond? Gewoon als een, zagen ze eruit als een echt koppel dat gewoon aan het wandelen was?
3: Ja, we hadden hen eerst niet meer helemaal herkend. Dus ze zagen er gewoon heel normaal uit. Wel heel chic. Maar achter hen wandelden wel 3 bodyguards. Dus dat maakt het ook wel duidelijk.
0: Ja, maar ik begrijp dat wel. Want stel dat je zo een wilde groep van scoutsmeisjes zou tegenkomen op je wandeling. Dan wil je niet meemaken. Nee, heel zalig. Wat een ongelooflijk goed verhaal is dat eigenlijk. Jullie hebben er een klein beetje mee gepraat. Wat hebben zij verteld? Hebben zij iets gezegd?
3: Ja, we hebben gevraagd of zij hier in de buurt aan verbleven. Dan hadden ze verteld over een kasteel natuurlijk. En of zij gewoon een normale boswandeling aan het maken waren.
0: Wauw. Ik heb het gevoel dat jullie besties zijn geworden met de koning en koningin. Toch? Zo lijkt het wel. Ik vind het een heel cool verhaal. Het is waarschijnlijk iets dat jullie nog jaren gaan navertellen. Er is één ding dat ik denk dat jullie vergeten vragen zijn aan de koning en koningin.
3: Oei.
0: Ik weet niet of jullie dat weten, maar hun zoon is een DJ. En ik denk dat jullie misschien af en toe toch eens een fuif organiseren met de scouts. Je had de prins kunnen vragen als DJ op jullie scoutsfuif.
3: Dat hadden we eigenlijk moeten doen.
0: Dat is voor een volgende keer als jullie nieuwe besties tegenkomen. Dan moet je dat maar vragen. Maar zalig verhaal. Heel leuk dat jullie dat hebben mogen meemaken. Maak er hier nog een mooie woensdag van. Dag Nina, dag Lucie. Heel veel groeten aan de rest van de groep daar.
3: Dankjewel. Dag.

0: Deze twee mogen ook eens op mijn scoutsvijf draaien. Zo. Marlon Hofstad en Kiki. Losing Control, denk niet dat het gaat gebeuren. Die staan op de grootste podia natuurlijk. Wel een heel fijn nummer. Goedemorgen allemaal.
1: Studio Brussel, Worldwide.
0: Als je echt nog maar net de radio hebt aangezet, we hadden hier net twee scoutsmeisjes aan de lijn, Nina en Lucie, die over de taalgrens in Wallonië dus, op scoutskamp de koning en koningin zijn tegengekomen. Gewoon op wandel in een bus. Maar nu ben ik op zoek naar luisteraars die niet over de taalgrens, maar over een landgrens heen aan het luisteren zijn naar Studio Brussel. Ben jij zo iemand op reis of omdat je in het buitenland woont en je luistert ook daar naar Studio Brussel? Laat dat van je horen in de app. Dan draai ik zo meteen misschien wel jouw favoriete vakantieplaats.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Take Me Out. En als het even kan, naar het buitenland. Dank u.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Een hele goede morgen, Rudy.
2: Goedemorgen, Sam.
0: In welk land bel ik jou?
2: Wij zitten momenteel met de camper in Noorwegen, in het zuiden van Noorwegen. En ja, we zijn hier aan het genieten van de koele temperaturen.
0: Wat een droom. Noorwegen is zo'n prachtig land. En dan nog eens met de camper, hoe plezant is dat. Als je zegt koele temperaturen, over hoe koel spreken we dan?
2: Wel, vanmorgen, ik heb nog even gekeken, was het hier 11 graden. Gisterenmiddag in het zonnetje was de warmste moment dat we meegemaakt hebben, was 23 graden.
0: We zijn jaloers. Iedereen snakt daarnaar hier in België. We zijn zo jaloers.
2: Ik kan me voorstellen. Ja.
0: Wat vind jij ervan? Want misschien als jij op vakantie gaat, dat je natuurlijk liever ietsje warmer hebt. Dat zou kunnen.
2: Nee, voor mij hoeft dat niet. Ah, ja. Nee, 25 graden is voor mij een beetje de max eigenlijk.
0: Amai, want dan zit je daar gebakken kinderen in Noorwegen. Staan jullie daar dan met de camper op campings? Of is dat zo wel gewoon langs de kant van de weg? Want ja, er is daar zoveel ruimte dat je overal kan gaan staan natuurlijk.
2: Nee. Meestal staan we toch op campings of specifieke camperparkings. Maar echt in het wild, zoals ze zeggen, hebben we nog niet gedaan. Ik denk dat dat hier in het zuiden ook niet echt de bedoeling is. We hebben het nog niet gezien. Dus meestal op die parkings, ja.
0: En wat doen jullie dan? Gaan jullie daar hiken? Of kajakken? Of gewoon rustig in een stoeltje? Een goeie drinken?
2: Nee, stoeltje. Nee, dat hebben we nog niet zo vaak gedaan. Meestal is het mooie wandelingen maken. Eergisteren hebben we een fantastische wandeling gemaakt naar een bergmeer met een redelijk ruig pad. En dat typeert Noorwegen. Ja. De ruigheid, de wijdheid, prachtige natuur, de fjorden, typisch voor Noorwegen, is fantastisch.
0: Ik zeg altijd tegen mensen dat dat een beetje de natuur op steroïden is, als ze mij vragen hoe Noorwegen eruit ziet. Zo voelt dat voor mij. Alles is daar zo nog heftiger en nog groter en nog dieper en langs alle kanten. Het is zo veel intenser dan elke andere plek in de wereld.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben nog niet op elke plek in de wereld geweest, maar tot wat ik nu toe gezien heb, is dit wel indrukwekkend en ruig en puur. Echt puur.
0: Hoeveel dagen heb je nog te gaan? Want je bent er al sinds vorige week.
2: We zijn aan het aftellen. Ja, vrijdagochtend om 8 uur moeten we de boot in Kristiansand terugnemen naar Denemarken. En dan is de bedoeling om in de loop van zondag terug thuis aan te komen. Dat is... om de werkperiode terug aan te vatten.
0: Dus ook wel intens toch om met zo'n hele camper op een boot te gaan rijden?
2: Wel, gisteren kreeg ik de vraag wat was een van de meest indrukwekkende dingen. En natuurlijk is dat hier de natuur, de fjorden, de watervallen. Maar de vakantie, de reis begon eigenlijk bij het oprijden van de ferry. Je ziet die ferry toekomen en dat is een gigantisch ding. Je rijdt echt in de buik van die ferry. Ik heb nog eens nagelezen, er kunnen 735 voertuigen op, 2300 passagiers. Dat is echt indrukwekkend en daarmee begon eigenlijk al de vakantie.
0: Maar ik vind het zalig. Ik hoor aan je stem dat het echt een indruk nalaat op jou. Dat is het mooiste dat een reis kan betekenen natuurlijk. Is er een plaat die ik mag draaien voor jou om dat gevoel vast te houden?
2: Wel, ik had er enkele, maar natuurlijk omdat we in Noorwegen zijn, dacht ik in eerste instantie aan AHA met Take On Me.
0: Een nationale treasure daar in Noorwegen. Komt
2: absoluut
0: eraan. Geniet er nog van, Rudy. Goed bezig.
1: Studio Brussel, worldwide.
3: Studio Brussel.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Hey, goedemorgen. Het is al 9 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Charlotte Krul.
4: Krachtige auto's zouden verboden kunnen worden voor jonge bestuurders. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt dat. Hij wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk, dat schrijft het Nieuwsblad. Krukke wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Volgens het Vlaams Verkeersinstituut VIAS heeft het geen zin en is het niet bewezen dat dat zal werken.
5: Uit de eerste analyse die we gedaan hebben blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen. Ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen. Maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
4: Het gaat niet goed met de grondwaterstanden. Ze staan in Vlaanderen in 8 op de 10 meetlocaties laag tot zeer laag. Dat komt omdat het vorige maand erg droog en warm was. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om water niet onnodig te gebruiken, want de komende week gaat het niet genoeg regenen om de situatie te verbeteren. In Nederland nemen ze door de droogte intussen uitzonderlijke maatregelen. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam zijn vanaf vandaag alle sluizen dicht en kan er geen schip meer door. En de bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Hij werd 81. In de jaren 70 startte hij met zijn vrouw een antiekzaak in Lier en die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 94 in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en vele televisieoptredens werd Bernaerts een van de bekendste veilingmeesters in ons land. Begin de jaren 2000 verkocht hij een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat kwam uit het faillissement van luchtvaartmaatschappij Sabena. En het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
6: 3.400.000 voor de eerste keer.
7: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
4: Vrij veel wolken, enkele buien die van west naar oost trekken. Daarna opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het warmer, op zondag tot 31 graden.
8: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
9: Sam staat op.
10: Sam de Bruin.
2: Agendagewijs zitten we pal tussen twee weekends, maar muzikaal zitten we er boenk op met The Weeknd. Can't Feel My Face. Goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music. And I know

and Feel My Face van The Weeknd. Een heel goede morgen. Er is geen enkele band die zo goed bij de zomer past als Jungle. Misschien ook wel omdat ze zonnige muziek altijd strategisch uitbrengen in zomertijd. Hun nieuwe album Sunshine is er volgende week vrijdag. Someday Somewhere is het nieuwste nummer daaruit. Live moeten we wel wachten tot de herfst. Dan komen ze naar Vorst.

0: nog eens rammen op de gitaar. Jepla. 16 van Equal Idiot.
1: De festivalroulette.
0: We zitten ondertussen al in het tweede deel van de Lokerse feesten momenteel. Suikerrock is ook op komst en op de radio blijven we de festivalvibes ook heel erg graag vasthouden. Elke dag opnieuw, ook als er geen festival bezig zou zijn. Maar we hebben jou wel nodig om ons daarbij te helpen. Jij bepaalt welk live nummer van onze Belgische festivals er zo meteen gedraaid wordt op de radio. We doen dat aan de hand van de festivalroulette. Daar mag jij aan draaien en dan kijken we wat er uitkomt. Jij bent de bepalende hand in deze zaak. Wil jij graag eens draaien? Stuur ons dan in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En terwijl je aan het typen bent, draai ik nog eens dat prachtige nummer van Phoebe Bridgers. Dit is Lost Boys.

0: verschillend en uniek en toch allemaal hetzelfde. Tous les mêmes van Stromae. Eén ding hebben jij en ik sowieso gemeen. We houden van goede muziek. Arctic Monkeys en 505 komt eraan.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/

0: grootste tijdloze hit, denk ik, van Arctic Monkeys. Nee, weet ik. 505 was het op Studio Brussel. Goedemorgen, we zijn woensdagochtend 5 augustus. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Het is Brecht hier vandaag aan mag draaien. Goedemorgen, Brecht.
2: Goedemorgen, Tom.
0: Jij staat in de tuin van je moeder.
2: Ja.
0: Wat ben je daar aan het doen?
2: Wel een beetje de tuin weer zomerfris en dan bedaar.
0: Ja, maar is dat niet alles gewoon dood? Heb jij nog iets fris gevonden daar?
2: Ja, niet echt veel meer.
0: Het lijkt waarschijnlijk zo'n beetje op een festivalweide na dag 3. En dat is ook altijd.
2: Dat volledig. Ging net hetzelfde zijn, inderdaad. Je kunt dat met dat vergelijken. Je kunt dat daarmee vergelijken.
0: Wat is jouw ervaring met festivals, Brecht? Ben je een fervent festivalganger?
2: Vroeger meer samen, nu ben ik al een beetje de zevende leeftijd van 43, dus dat is al een beetje minder vlot.
0: Kerel, alsjeblieft, op je 43 kan je nog naar festivals, hè? Ho.
2: Ja, maar ik ga nog helemaal niet met de volle 4 dagen.
0: Ah, ja, nee, oké, okay, snap ik. Nee, dat begrijp ik dan weer wel. We zijn van dezelfde generatie, dus dat komt goed. Ik begrijp je. Brecht, we gaan dus aan de festivalroulette draaien. Of is te zeggen, jij gaat dat doen, hè. Jij gaat bepalen wat er op de radio gaat zijn, want er komt muziek uit. Jij zegt gewoon of je het goed vindt en we het moeten spelen. Of niet, en dan draaien we nog een keertje. Heb je zo'n voorkeur van genre dat je hoopt op terecht te komen?
2: Nee, ik ben al redelijk polyglot erin. Coronara, alles super, een beetje. Super.
0: Dan gaan we gewoon...
2: Bommelin, Thijs, niet. En Tamino.
0: Ah, die kunnen er tussen zitten, hè. Die kunnen er allebei tussen zitten, dat weet je niet. Hè. Zeker
2: maar Bommelin. Maar drie keer draaien.
0: Ah, dat is waar. Oké, okay, we gaan al eens voor de eerste keer gaan. Hè. Hier komt-ie, hopla. Nee, dat is verkeerd. Ik heb compleet verkeerd gedraaid en volledig de verkeerde knop. Nu ga ik echt draaien aan het juiste rad.

0: Somehow van Sons. Sons, Belgische band die heel grave shows spelen live. Direct jouw ding, ja, of gaan we nog even verder checken?
1: Dat is wel mijn ding, maar ik had dan nog een keer
0: horen, Sam. Oké, dan gaan we nog eens.

0: altijd feest met Macklemore en Ryan Lewis. Can't Hold Us, ook echt een banger. Maar ik heb ergens het gevoel dat jij gaat verder draaien nog, of niet?
1: Ik ben al niet sterk aan twijfel.
0: Oké. Ja, denk goed na, want als we nu doordraaien en het blijkt ineens een pommelien of een tamino te zijn, dan ben jij wel geschaad.
1: Kan ik het zekerste voor het onzeker te pakken, dan kan ik kiezen voor Macklemore.
0: Ja, dat is een goed idee. Geniet daar nog in de nof, zorg dat het daar weer proper staat en we zien
1: elkaar dat zeker doen.
0: Op één dag van een festival. Salut, Brecht, eraan. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Oh.

Love Fool van de Cardigans. Dat was een stukje soundtrack van mijn puberteit dankzij de film Romeo and Juliet van Baz Luhrmann met een superjonge Leonardo DiCaprio. Dit was een van de vele topnummers in die film.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

graag even ook een dankjewel zeggen. Aan alle luisteraars die Spider-Man niet gespoild hebben voor mij. Ik ben eindelijk gisteren gaan kijken en niemand had iets verklapt. Dank u wel daarvoor. De enige die bijna iets verklapt had van de film en spoilers gedeeld had, was deze Steve Lacy. Dit nummer zit ook in die film. Oh yeah. Tomorrow.

Dreams, de Fleetwood Mac-klassieker die generaties overstijgt. Dagdromen is toegestaan, maar we proberen je toch vooral actief en gefocust te houden tijdens je werkdag. Straks doet Joris Brijs dat weer na het nieuws van 10 uur. Nu is het eerst nog Triggerfinger, die ons probeert wakker te schudden met Stars.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonge. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Het gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
0: Nog steeds à volonté.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel. 16:00, een heel goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Charlotte Krul.
10: Vias is niet voor een verbod op krachtige auto's voor jongeren. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke wil jonge en onervaren bestuurders kunnen verbieden om nog met auto's te rijden vanaf een bepaald aantal pk. Hij wil zo zware dodelijke ongevallen voorkomen. Volgens het Vlaams Verkeersinstituut Vias heeft het geen zin en is het niet bewezen dat het zal werken.
11: Dus de eerste analyse die we gedaan hebben blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
10: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen dat er strengere regels komen voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers het duidelijk aangeven als ze reclame maken voor een product op hun socials. Maar onder meer consumentenorganisaties willen dat nu dus uitbreiden naar het hele land. Vanmorgen zou een deel van een afgedankte raket van SpaceX van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk zijn ingeslagen op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar was uit zijn koers geraakt. Wetenschappers hadden berekend dat de raket rond 8:30 vanmorgen zou inslaan op de maan en een krater van 20 meter breed en 5 meter diep zou veroorzaken. Voorlopig is er nog geen bevestiging van de crash. En in Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water gebruikt uit de Maas om te blussen. Er is 100 hectare verwoest. Het vuur kan voorlopig niet verder uitbreiden. De nabluswerken hervatten normaal gezien wel straks, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
12: Op dit moment hebben we ten aanzien van de nacht, waar eerder al een status quo was, is dat nog steeds het geval. Het bluswerkzaamheden gaan eigenlijk onverminderd door. En als het goed is, dan zal ergens tussen 10 en 11 worden de blussenwerkzaamheden vanuit de lucht weer opgepakt.
10: Vrij veel wolken, enkele buien die van west naar oost trekken en daarna opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden.
13: Studio Brussel. Brussel,
14: Brussel. Joris Brijs.
8: De woensdag is al goed in gang gestoken door Sam. Ik zal de tempo hoog houden de komende uren. Muse en Prince mogen daarbij helpen. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Little Red Corvette van Prince kan je elke dag op rekenen. Nog altijd iets over 10 voor Prince zelf, maar vooral voor onze onkel. We gaan 6 uur terug in de tijd naar 4 in the morning met Jay Bernard. Here I go.

Streets of Cydonia van Muse. We komen stilaan dichter bij het volgende grote festival, Pukkelpop. Nog 2 weken en het is al zover. Op zondag kan je daar naar Somber kijken en luisteren. Die heeft veel te vertellen ook op het podium. Zeker in dit nummer, My Body Isn't Ready, over hoe onzeker hij soms is en zich voelt over zijn lichaam.

0: noodgeval van Goldband. Ik vind dat het nog lang geduurd heeft. Maar Ben Howard is op komst.
1: Sst, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Music Sounds Better With You. Nog een reden om hier heel de dag te blijven plakken. Samen op de radio. Ik zal je hier en daar wat gitaren geven, wat extra beats erdoor vlammen nog. En ook eens gas terugnemen om af en toe af te koelen, want die warmte die blijft hangen. Al dagen. Dit voelt zo'n beetje als de deuren en de ramen wagenwijd openzetten. Paper Aeroplane van Angus en Julia Stone.

0: We zijn al aan dag 6 van de Lokerse feesten toegekomen vandaag. Voor 11 uur neem ik je mee naar de afgelopen zondag op die Lokerse feesten. Ik heb live muziek.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Studio Brussel.

Azizan van Ed Sheeran. Haim, dat zijn drie zussen. Met dezelfde achternaam dus. Haim ook. En ze zijn nogal zomers ingesteld. Dit is Summer Girl.

Gisteravond mocht Xavier Rudd dag 5 van de Lokerse feesten afsluiten. Vanavond spelen onder meer The Cooks, Tom O'Dell en Oscar and the Wolf daar tussen de paardenborsten in Lokeren. En zondagavond, afgelopen zondag, klonk het zo op de Lokerse feesten bij Gary Numan. Dit is veruit zijn bekendste nummer, Our Friends Electric. Klinkt enorm strak live. Zo dus een paar dagen geleden in Lokeren.

0: Someone Like You van Adele. Het is zelfs uitgegroeid tot een voetbal-anthem in de UK de laatste jaren. Na 11 uur heb ik een barbecue-budget van 100 euro uit te delen. Blijf hier.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 11 uur, goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
12: De Belgische brandweer gaat helpen in Nederland. De drie Limburgse brandweerzones zijn opgeroepen om hun brandweerpersoneel en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn de extra ploegen van hier nodig, zegt de zone Oost-Limburg.
13: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
12: In een onderzoek naar drugshandel zijn bij huiszoekingen in Willebroek in de provincie Antwerpen 4 mensen opgepakt. 2 van hen zijn intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij de huiszoekingen vonden de speurders onder meer bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash. De verdachten zouden hun drugshandel via Snapchat hebben gedaan. En het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft een tijd lang stilgelegen nadat er een onbekend vliegend object was gezien. De NAVO bevestigt dat het een drone was in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Een vrachtvliegtuig was net na het opstijgen gebotst met de drone. Het vliegtuig zou daarna een noodlanding hebben gemaakt in Hannover. Vrachtvliegtuigen en een passagiersvliegtuig werden verder omgeleid naar andere luchthavens in Duitsland. Vrij veel wolken, enkele buien ook die van west naar oost trekken, daarna opklaringen en tot 27 graden. Ook morgen en vrijdag zon en wolken bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het weer warmer op zondag tot 31 graden.
11: Studio Brussel.
9: Joris Brijs.
0: Goedemorgen vrienden van de woensdag. Als je de barbecue wil aansteken op onze kosten, dan moet je dit uur goed blijven luisteren. Ik grill je naar de middag. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

I Need Never Get Old, Nathaniel Rateliff. Tom vraagt in de app wat hij moet doen om 100 euro barbecue budget te winnen. Blijf luisteren wel en over een half uurtje wordt dan alles duidelijk. Ik ga je nu al marineren in Camera van Charlie XCX.

Girl Crush van Mallorca. Als je als band of artiest een paar jaar tussenuit gaat en je hebt plannen om terug te komen, dan doe je dat liefst met een knal. Voor tips en tricks, klop maar aan bij The Opposites. Na 13 jaar keren ze terug met deze feestje op mijn graf. Mijn

0: Heroes van David Bowie. Het water staat al in de mond bij een paar luisteraars. Die Azo Barbecue Budget, dat is voor zometeen.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
1: Nog steeds al vol on thee.
8: This is de mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Follow Me, Eric Prydz. We zijn bij 5 augustus toegekomen vandaag. En het is niet dat ik september al dichterbij wil trekken. Maar op 7 en 8 september zijn er wel 2 shows waar ik naar uitkijk in OLT Rivierenhof. Mac DeMarco komt er 2 avonden op rij spelen. Dit is Chamber of Reflection van hem.

0: Het is 11:30, dan begint er zoal eens een hongerke op te spelen.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Pascal stuurt, we hebben hier net een nieuwe barbecue gekocht, dus zo'n barbecue budget van 100 euro zou wel lekker zijn. Paulien laat ook weten, altijd zin in een goede barbecue. En Shirley deelt ook haar honger in de app van Studio Brussel. Er zijn genoeg kapers op de kust dus om dat barbecue budget binnen te halen. Wat moet je doen? Je moet vooral goed luisteren naar Blondie, want er gaat één woord weggegrild worden door onze barbecue in het nummer van Blondie dat we nu gaan horen. Als je weet welk woord we zoeken, dan mag je zo snel als mogelijk in de app van Studio Brussel sturen. Dan kan ik je een paar minuten later al 100 euro rijker maken op je barbecue-rekening. Stuur het woord in de app. Succes!
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: We zochten één woord in dit nummer van Blondie.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Niet het moeilijkste woord, denk ik, te mogen zeggen. Dag, Barbara.
3: Hallo.
0: Barbara, je hoopt aan de haal te gaan met 100 euro barbecue-budget. Eerst even checken, je hebt toch een barbecue staan thuis?
3: Ja, dat heb ik.
0: Voilà, dat is goed. Check, dat is al in orde. Nu nog dat woord. Welk woord werd er weggegrild bij Blondie?
3: Glas.
0: We zullen eens luisteren. Tuurlijk, glas is goed. En Barbara, je hebt 100 euro barbecue budget op zak.
3: Yes.
0: Wat ga je ermee doen?
3: Met mijn collega's een barbecue doen.
0: Oh, de collega's zelfs? Dat is fijn.
3: Ja.
0: Zitten zij...
3: ja, want we waren samen aan het luisteren.
0: Ah, ze zitten in de buurt, dus ze hebben meegeholpen.
3: Ja.
0: Jij mag je binnenkort gaan uitleven. Moet je dan de barbecue van thuis meepakken? Of hebben jullie zelfs op het werk een barbecue staan?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat ga ik eens onderzoeken.
0: Dat is goed. En anders vraag aan de baas om er eentje aan te schaffen. Je hebt al voor 100 euro barbecue budget gezorgd. Dat is al genoeg. Goed grillen en fijne woensdag daar, hè.
3: Oké, dankjewel.
0: Bye bye.

0: geef heel de zomer nog barbecue-budget weg. Dus niet wanhopen, de grill gaat er zeker nog van pas komen verder op deze zomer.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Silent Running, een van de betere Gorillaz nummers van de laatste jaren voor mij. Dit nummer is uitgegroeid tot een favoriet hier bij ons van een band die we ook nog maar een aantal weken op de radar hebben. Uit Ierland, Bleach 93.

Mr. Blue Sky van ILO. Ik weet niet of de mannen van Bazaar dachten dat er ooit een dag zou komen dat ze zowel met Sef als met Faisal op één nummer te horen zouden zijn. Die dag is er dus wel gekomen, want we luisteren nu toch al een tijdje naar deze versie van Ooit komt er een dag. Een nummer dat dus origineel zonder Sef en Faisal op de laatste plaats van Bazaar staat. Nu dus compleet omgebouwd, omgetoverd door Sef en Faisal. Samen met Bazaar, Ooit komt er een dag. Het is bijna middag.

0: Hij is jarig vandaag, Youngblood. Fleabag. Na 12 uur, Tame Impala.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: 12 uur, Neil. Goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
8: De Belgische brandweer gaat helpen in Nederland. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun brandweerpersoneel en voertuigen in te zetten bij de brand in de provincie Limburg in Nederland. De grote natuurbrand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brand is er nog wel. En daarom zijn er extra ploegen van hier nodig, zegt de brandweerzone Oost-Limburg.
9: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
8: In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Er waren sporen van verwondingen op het lichaam, mogelijk messteken. Maar hoe de persoon precies gestorven is, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niets gezegd door het parket. Er volgt nog een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. In een onderzoek naar drugshandel zijn bij huiszoekingen in Willebroek in de provincie Antwerpen 4 mensen opgepakt. 2 van hen zijn intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij een huiszoeking vonden de speurders onder meer bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cashgeld. De verdachten zouden hun drugshandel via Snapchat hebben georganiseerd. De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was tijdens het opstijgen gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst. Dat zegt de Duitse overheid. Even voor middernacht werd op het tarmac een drone gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse krant Bild hing er een ontstekingsmechanisme aan. Er zou daarna een anti-explosieve robot zijn ingezet. De politie heeft het incident bestempeld als een mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid. In Mexico, in de staat Sinaloa, is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream op TikTok. Hij was een video aan het opnemen aan een druk winkelcentrum toen hij werd doodgeschoten door 2 mannen op een motor. De wijk wordt al jaren getroffen door geweld binnen en tussen drugskartels. Volgens lokale media zouden in Sinaloa de afgelopen jaren al meer dan 10 influencers vermoord zijn. Het weer nog. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken en hier en daar nog een bui. Geleidelijk wordt het wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar wel meestal droog.
6: Studio Brussel.
1: Joris Brijs.
0: Terwijl Tame Impala onze woensdagmiddag in gang steekt, zal ik misschien al de festivalgulet binnenrollen voor zometeen. Goedemiddag.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Let It Happen van Tame Impala. Ik heb Angèle een paar jaar geleden eens live bezig gezien voor de warmste week, toen ze live speelde met enkel piano en haar stem. En dat is eigenlijk hoe ik ze het liefst hoor. Puur, zonder beat, zoals hier in de akoestische versie van Die Le.

Scar Tissue van Red Hot Chili Peppers. Goedemiddag. Harry Styles die heeft al een grote reeks concerten achter de rug deze zomer. In Amsterdam heeft hij er 10 gespeeld. Ook in Londen, het Wembley Stadium speelde hij. Die kregen Harry Styles daar ook op bezoek. De komende dagen speelt Harry ook 3 keer in Mexico City. En dan vanaf eind augustus tot eind oktober kampeert hij in New York. Hij gaat daar 30 shows spelen in Madison Square Garden. 30. Dat is bijna onmenselijk. Dus die gaan ook 30 keer Aperture horen. Want ja, er zijn zeker van die zotten die 10 van de 30 concerten willen meepikken. Dat zal je wel voelen in de portefeuille.

0: I Believe in a Thing Called Love van The Darkness. Neem een diepe ademstoot van 30 seconden voor Camel Fat en Jam Cook.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel.

0: van Camelfat en Jam Cook. Een Russische roulette zou ik je niet meteen aanraden. Wij doen het met de onschuldige versie.
1: De festivalroulette.
0: Drie live nummers staan klaar om gespeeld te worden. Aan jou om er eentje uit te kiezen. Dat doe je door iets van je te laten horen. Heel simpel in de app van Studio Brussel. Kom de beste live track van die drie kiezen voor een woensdagnamiddag.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: do something.
1: Rock Your Body van Justin Timberlake naar Laurent uit Roeselare.
2: Studio Brussel.
3: De festivalroulette.
1: Dag Laurent.
4: Goedemiddag.
1: Jij wil een ruk geven aan de festivalroulette. Is dat om de tijd te doden tijdens de vakantie of om pauze te pakken op een drukke werkdag?
4: Om een pauze te nemen op een drukke werkdag.
1: Oké, okay, met vakantie in het verschiet wel?
4: Nee, vakantie al geweest, maar nou de komende 4 dagen nog een festivaletje doen.
1: Ah ja, welk festival?
4: Alcatraz.
1: Alcatraz, oké. Okay, dan weet ik meteen ook op wat voor soort muziek jij hoopt dat er uit de festivalroulette komt. Dat hoeft niet te rustig te zijn dus.
4: Het mag een beetje van alles zijn, dus. Maar okay. Het mag wel ietsje stevig ook zijn.
1: Laurent, laat je buikgevoel gewoon het werk doen. Ik heb 3 nummers klaarstaan aan jou, dus om er eentje uit te kiezen of om door te draaien. Maximaal 3 keer draaien, dus ready?
4: Ja, klaar.
1: Let's go.

0: Laurent, Eefje de Visser en Bitterzoet. Ah, dat is snel. Ik dacht ook met die Alcatraz-achtergrond gaat dit misschien heel goed live trouwens, hè, Eefje de Visser. Maar misschien minder jouw ding. De volgende dus.
1: Ja.

0: Wordt hem dit dan, Royal Blood, Little Monster?
1: Ja, dan mag er rustig Royal Blood zijn met Little Monster voor mij.
0: Dat mag, die gaan we doen.
1: Ja, dat is zeker een wat.
0: Oké, okay. Little Monster van Royal Blood op de radio voor de Laurent tijdens een drukke werkdag. En Alcatraz, wanneer begint het nu weer?
1: Donderdagavond.
0: En dus je hebt verlof gepakt ook?
1: Ja, ik heb verlof van op donderdag.
0: Geniet ervan, Laurent van Alcatraz. En nu ook van Little Monster live op de radio. Royal Blood, salut. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Little Monster Royal Blood, dankzij Laurent, in onze playlist. Zometeen Artemis, I Like The Way You Kiss Me.
1: Nu bij Aldi, een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Artemis, I like the way you kiss me. We schuiven al op richting 1 uur. En bij het laatste stukje van je lunch dat je naar binnen werkt, hoor je Edge of Desire. Heel fijn dat je luistert. En smakelijk nog.

0: It's My Life van Talk Talk. Nu zaterdag speelt Editors op Suikerrock. Ze zijn trouwens ook in blijde verwachting van een nieuw album. De uitgerekende datum is ergens eind oktober.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Maar als je naar de ochtend op Studio Brussel luistert deze week, dan kan je die plaat komende vrijdag al exclusief beluisteren. Ruim 2 maanden voor de officiële release. En in het bijzijn van de band trouwens ook. Luister naar Sam in de ochtend deze week en je kan erbij zijn vrijdag al. Wie weet ga je een dubbele editorsdag hebben als je dan zaterdagavond ook naar Suikerrock gaat. Het is An End Has a Start.

0: record houdt dus in de UK. Sam Fender en Olivia Dean, ze staan er al 17 weken op 1 in de charts.
1: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 1 uur, goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
10: De jongeren die getroffen werden door de bliksem zijn weer bij bewustzijn. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën door de bliksem werden geraakt, zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee jongens van 14 en 21 jaar oud waren in groep aan het wandelen naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket waren ze niet onvoorzichtig, er was onweer voorspeld, maar de intensiteit daarvan was veel feller dan verwacht. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om te gaan helpen om de natuurbrand in Nederland te bestrijden. De grote natuurbrand die maandag uitbrak daar is onder controle, maar het brandt er wel nog en daarom zijn er extra ploegen uit België nodig. Dat zegt de brandweerzone Oost-Limburg.
11: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
10: De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst. Dat zegt de Duitse overheid. Katrien van der Schoot, wat weten we al?
12: Ja, we weten dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het toestel liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. En dan werd op de luchthaven van Leipzig net voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media was daar springstof aan vastgemaakt en lag hij naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen staatsveiligheid bestempeld. Het incident heeft het luchtverkeer op de luchthaven van Leipzig urenlang verstoord.
10: In Mexico, in de staat Sinaloa, is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream op TikTok. Hij was een video aan het opnemen aan een druk winkelcentrum toen hij werd doodgeschoten door 2 mannen op een motor. De wijk wordt al jaren getroffen door geweld binnen en tussen drugskartels. Volgens lokale media zouden in Sinaloa de afgelopen jaren al meer dan 10 influencers vermoord zijn. Het weer. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken en hier en daar nog een bui. Geleidelijk aan wordt het wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden. Morgen wat frisser, tot 24 graden met zeker voor de middag veel wolken, maar het blijft meestal wel droog.
9: Studio Brussel.
8: Joris Brijs.
0: Goedemiddag, laat mij nog een uurtje jouw zomerplaylist in elkaar boksen en ik beloof dat het een goeie wordt. Welkom.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Blame on me.
1: Rag & Bowman and Human.
0: Don't put your blame on me.
1: Forget Me van The Haunted Youth is toch de perfecte mix tussen het melancholische van The Haunted Youth en de uptempo-stijl van bijvoorbeeld een Blink-182. Zalig nummer.

0: I Am Woman van Emmy Melly. Als Matt Berninger de hotshot mag opeisen, dan maakt mij dat ook heel gelukkig. Zeker wanneer blijkt dat het over een uptempo en wat opgewekt nummer gaat van Matt Berninger solo. Alleen de titel al, Martini Mi Fatso.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mi Fatso, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: Vanavond verschijnt Tom O'Dell op het podium van de Lokerse feesten. Ik stom je klaar voor Amazing Moment daar straks.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Gebeurt hier.
6: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
7: Gebeurt hier. Maar ook het
8: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
7: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
9: Studio Brussel. There is no other love than Studio Brussels.
10: Life is music.

Free van Salt. Ik vraag me af of je in slaap gevallen bent. Het is ook vakantie in de app precies. Heel terecht als je je ergens op een lichtstoel in de zon bevindt. Als je aan het werken bent, laat dan eens iets horen. Dan kan ik de playlist misschien nog wat afstemmen op je mood. We zullen bij deze alles proberen. Cherry Blossom Girl van Air.

0: Ah, je bent duidelijk toch wakker. Vele hallo's in de app van Studio Brussel. Ik ga je wakker houden met Bicep zometeen.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

het zou een zomer zijn zonder Jungle, een band die meegaat met de seizoenen. En dus vooral lente en zomer perfect kunnen vatten in muziek. Dit is Someday Somewhere

Depeche Mode. And Just Can't Get Enough. Als ik hier niet zou zien staan dat deze beat van Slater komt, dan zou mijn eerste gok Justice zijn. Die beat klinkt even vettig. In Dance van Slater.

0: I Miss You, Blink-182.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Straks begint de dag 6 van de Lokerse feesten. Om 7 uur begint High High eraan. Een goeie avond daar in Lokeren, want ook Tom O'Dell, Oscar and the Wolf en de Cooks spelen. Daar waar de paardenworst populair is. Ik ben er gisteren geweest. Ik heb hem voor de eerste keer geproefd.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Dit is Studio Brussel.
10: Goedemiddag, het is 2:00.
9: VRT Nieuws.
10: Krijg je van Toon Janssens.
11: Benzine of diesel tanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. De prijs van ruwe olie is begin deze week flink gezakt en dat kan je dus nu al merken in de tankstations. In ons land zakt de prijs vaak sneller dan in onze buurlanden en het verschil in prijs van een liter benzine tussen ons land en Nederland kan daardoor nu zelfs oplopen tot 70 cent. Heel wat Nederlanders komen dan ook tanken bij onze tankstations.
12: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
13: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
11: In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Er waren sporen van verwondingen op het lichaam, mogelijk messteken. Maar hoe de persoon precies gestorven is, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niets gezegd door het parket. Er volgt nog wel een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën door de bliksem werden geraakt, zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis. Dat laat het Franse parket weten. De twee jongens van 14 en 21 jaar oud waren in groep aan het wandelen naar een berghut toen het onweer losbarstte. Volgens het parket waren ze niet onvoorzichtig. Er was wel onweer voorspeld, maar de intensiteit daarvan was veel feller dan verwacht. Meer dan 3000 inwoners van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht hebben bijna 5000 ideeën ingediend voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. De voorstellen kwamen uit alle deelgemeenten, ook uit Zwijndrecht, waar er lang protest is geweest tegen de fusie. 13 leden van verschillende adviesraden gaan nu 5 namen kiezen uit die 5000 en de inwoners kunnen daarna stemmen. Eind dit jaar volgt dan de officiële bekendmaking van de nieuwe naam. Het weer nog. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken en hier en daar nog een bui. Geleidelijk aan wordt het wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wat frisser, tot 24 graden. Met zeker voor de middag nog veel wolken. Het blijft dan wel droog.
14: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
15: Brussel.
10: Dag zonnestralen, ik ben er deze namiddag weer bij met een zak vol platen. Queens of the Stone Age, iets van op de line-up van de Lokerse feesten vanavond. En Joe Goddard, Mick Shining Star.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music. Oh.

Woensdagnamiddag, dat was vroeger altijd stevast lang uit chillen of spelen hè, en vrij zijn. Dat is vandaag niet anders hoor. Ik heb keiveel leuke dingen mee. Live muziek van Oscar en Wolf. Lily Allen komt eraan, maar nu eerst Queens of the Stone Age. Met Easy Street. En ik wens jou een hele fijne woensdagnamiddag.

Het programmaboekje van de Lokerse Feesten ligt deze week naast ons presentatorenplekje in de studio. En dat is wel handig, want daar staan 10 dagen lang zoveel artiesten. Het is een handig speakbriefje hier. We zitten in de helft, dat zie ik ook. Er zijn al 5 Lokerse feestdagen gepasseerd. En vanavond wordt dat gevierd met Tom O'Dell, The Cooks, Hi Hi, Tsar B, onze Ize. En ook Oscar de Wolf, die is erbij, neemt ongetwijfeld ook zijn R.E.M.-cover mee, Losing My Religion. Die heeft daar nu ook een club-edit van gemaakt. En ik moet je daarbij wel even waarschuwen, want de ingetogenheid van het nummer smelt volledig weg bij deze beats.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Studio Brussel.

Wat een geschenkje dit. Well, a landslide will bring you down. Oh, a landslide will bring you down. Vera stuurt het ook in de app. Landslide Fleetwood Mac, dat is wondermooi. Ik heb nog iets moois. Ik heb Baloo Brigada gezien deze zomer op Best Kept Secret en op Rock Werchter. Het zijn twee broers uit Nieuw-Zeeland die samen zingen, samen schrijven, samen produceren. Ze doen alles samen eigenlijk. Alternatieve, maar toch ja, zonnige, frivole popsongs, dat maken ze. Het is een ontdekking deze zomer. Baloo Brigada. So

Ik heb Robin in de playlist gestoken. Niet alleen omdat ze eind juni nog in Brussel stond. Je was er misschien bij. Maar ook omdat zij fantastische muziek heeft gemaakt in de jaren nul. En we mogen dat absoluut niet vergeten. Je kent dit geluid misschien wel. Van een herwerkte versie van Charlie XCX vorige zomer. Speed Drive. Het is een sample die ze gaan halen is bij Robin. Uit 2005. Cobra Style.

Echt, als ik me niet vergis, komt deze sound ook oorspronkelijk van de Teddy Bears. Ook een Zweedse groep, waar Robin trouwens hele grote fan van was. En Katja die was erbij hoor, in Brussel, toen Robin daar een concert heeft gegeven. Zalig was het. Heerlijk. Zeg, en deze vrouw die mogen wij verwachten op Pukkelpop. Dat is ook iets om naar uit te kijken hoor, want dat is het geluid van Violet Grohl, de enige echte dochter van Dave Grohl. Uiteraard, die gaan we voor het eerst in België mogen ontvangen. Binnen kleine 2 weken al, Violet Grohl is dit met Bug in the Cake.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro.

Jamie XX en Romy met Loud Places. Wie zich richting Lokeren begeeft vanavond voor Oscar de Wolf of Tom Odell op de Grote Kaai, vergeet zeker niet binnen te springen in Club Studio Brussel. Want naast dat hele mooie grote podium vol zotte acts is er ook een indoor stage. Met geweldige muzikale ontdekkingen vanavond Tsar B, ook Ize, maar ook deze Iskander Moon. Echte moeite om te gaan kijken. Die heeft een bijzonder stemgeluid. Dit is

Goedemiddag, het is bijna 3 uur, maar ik heb nog een beetje muziek voor het zover is. De Londense muzikanten van de band Kyo, die zijn eigenlijk al een jaar geleden afgekomen met hun debuut-EP'tje. Maar ze hebben mijn aandacht nog meer getrokken sinds hun passage op Rock Werchter. Ze zijn ook echt wel aan een opmars bezig. Hun eerste echte album komt eraan, dat is voor 25 september. We krijgen dat na de zomer. En dit is de titeltrack. That's Me, van de Londense Kyo.

0: Met Donna Summer verschijnt er ook ineens een streep zon door de ramen. Kijk eens aan, tot na het nieuws van 3 uur.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Het is 3 uur. Goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
10: Er was een drone met een explosief op een Duitse luchthaven. Op de luchthaven van Leipzig is een springtuig ontdekt, of een drone ontdekt met een springlading liever. En er was ook een andere drone tegen een vrachtvliegtuig gebotst. Dat is bevestigd door het Duitse parket. Katrien van der Schot, wat weten we intussen allemaal?
11: Wel, 1 drone werd gevonden aan een landingsbaan en daar zat een explosief in, bevestigt het parket. Dat explosief werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landde. Het moest een doorstart maken en is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht, mogelijk ook een drone. Dat toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekamd en veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten in de richting van Rusland.
10: Benzine of dieseltanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. Dat komt omdat de prijs van ruwe olie begin deze week flink gezakt is. En in ons land worden dan de prijzen in tankstations ook snel aangepast. Dat gebeurt bij ons vaak sneller dan in onze buurlanden. En daardoor komen vandaag heel wat Nederlanders tanken in onze tankstations.
12: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
13: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
10: Op de Meir in Antwerpen is de lingerieafdeling van grootwarenhuis Ino vandaag gesloten, omdat er een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk is. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten over vlooien de ronde deden. Na een controle bleek dat een sluiting niet nodig was, maar om zeker te zijn heeft Ino toch besloten om de verdieping met lingerie te sluiten en een bestrijdingsfirma te laten komen. De klanten reageren begripvol.
14: Oh nee, ja, kan gebeuren. Niets aan te doen.
15: Ik heb er iets aan gelezen. Iets van een besmetting van de lingerieafdeling. Hè?
16: Het is niet oké, hè?
17: Ik vind het wel goed dat ze het aangeven en dat we toch geen risico hebben gelopen om iets op te doen. Hè?
18: Ah, oei. Vlooien. Ja, dan gaan we daar niet binnen, inderdaad. Nee, dat is niet zo hygiënisch.
10: Het weer vanmiddag opklaringen, hier en daar nog wat wolken en misschien ook een bui. Het wordt wel zonniger vanaf de kust, de temperaturen tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden. In de voormiddag wel wat wolken, maar meestal droog.
1: Studio Brussel.
9: In de France.
0: Wat fijn dat je erbij bent op deze zachte woensdagnamiddag. Ik heb muziek voor jou, wat anders. Florence and the Machine, Calvin Harris komt eraan en de Dandy Warhol.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Zes minuten over drie. Goedemiddag. Laat ons nog eens terugblikken op Tomorrowland. Calvin Harris heeft daar zijn debuut op Tomorrowland helemaal waargemaakt. Schijf na schijf na schijf. Het is een van de grootste hitmachines. Ja, van het moment. Hè, dit is Satisfy samen met Jazzy. Van Calvin Harris.

Hallo, lieve luisteraar. Jij bent de hele dag door. Welkom bij Studio Brussel. Maar vanavond raad ik het toch zeker en vast aan om hier naartoe te zappen. Want we krijgen bezoek van Leffingeleuren in de festivalzender. En dat gaat ook vaak gepaard met het weggeven van tickets voor het festival. En we draaien uitsluitend muziek van op de line-up. Zoals deze Alleles. Met Raspberry Jam. Tussen 8 en 9 naar Studio Brussel luisteren. Bezoek van Leffingeleuren.

0: kleine drang en goesting om naar buiten te lopen en in het park te gaan liggen met een stukje strohalm tussen mijn tanden. Bob Marley en The Wailers worden afgelost zometeen door Belgische gitaren.
1: Crossroads Festival. Het kind van Q's viert zijn vijfde verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info, xrds.be. Samen met Brus en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: DSM.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Studio Brussel.

Sons met All Gold. Ik heb iets voor jou, Coldplay. Viva la Vida komt regelrecht op u afgevlogen zo dadelijk. Eerst een Australiër, de DJ Dean Turnley. En die komt met zijn decks ook naar Kiewit op 22 augustus.

4 op de kop. Hallo, zeg Lennart Korevits. Die heeft compact disc dummies even aan de kant gezet. Dat weet jij ondertussen al. Heeft daar een zeer goede reden voor. Namelijk zijn nieuwe solo-project, Lenny Lenny. Het is een totaal andere sound. Zijn stem klinkt heel mooi. En volgens mij hoor ik in dit nummer ook castagnetten. Castagnetten, of ben ik mis? Luister eens mee. She only loves you in the summertime.

Wat een aanmoedigingsnummer voor op een woensdagnamiddag nog even doorbijten. Go! Van de Chemical Brothers, een Q-tip. Ik wil jou graag verwelkomen op mijn woensdagnamiddag-eiland. Hier klinkt alleen maar schitterende muziek met zometeen mijn favorietje van Fontaine's DC. En eerst de fantastische popkoningin en producer, moet ik erbij zeggen, Caroline Polachek. Welcome to my...

Hoera, wij vieren de 60ste verjaardag van een Beatle-album vandaag. Revolver is 60 geworden. Dat is de plaat met Yellow Submarine, maar ook met deze Eleanor Rigby. De

Ik tel de dagen hoor, tot heel het album van Phoebe Bridgers eindelijk daar is. Tot dan moeten we het met deze Lost Boys doen. 14 augustus, dat is nog 9 dagen tot het volledige album. Lost Weekend, dat is de titel. Ik heb nog veel muziek voor jou. Ik heb Block Party, die komen er nog aan na Vintage Culture Gaps. Met Lost.

0: 10 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleute, Willy Sommers, Ruben van Gucht en heel veel, veel meer. Tickets en info, campingkidsclub.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: IKEA-tip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
12: En wat met de balletjes?
10: Rustig. De balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
10: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
0: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Goedemiddag, het is 4 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Toon Janssens.
18: Er was een drone met een explosief op een Duitse luchthaven. Op de luchthaven van Leipzig is vannacht een drone ontdekt met een explosief. Dat bevestigt het Duitse parket. En er was ook een andere drone tegen een vrachtvliegtuig gebotst. Katrien van der Schoot vertelt wat er gebeurd is.
19: Eén drone werd gevonden aan een landingsbaan en daar zat een explosief in, bevestigt het parket. Dat explosief werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken en is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht, mogelijk ook een drone. Dat toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover.
18: Er wordt nog onderzocht waar de drones vandaan komen. De politie aan de kust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft de politie extra mogelijkheden.
2: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden, omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
18: In Zuid-Frankrijk zijn twee Belgen vrijdag zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Je hangt dan vast aan een parachute boven het water en wordt voortgetrokken door een speedboot. De kabel waarmee de parachute verbonden was aan de boot raakte los in volle vlucht. Een vader en zijn dochter kwamen daarna hard neer op het strand. Niet ver van Marseille was dat. De twee hebben zware verwondingen aan de rug, polsen, armen en benen. Het weer. Vanmiddag krijgen we opklaringen, maar ook wat wolken. Hier en daar nog een bui, maar het wordt wel zonniger vanaf de kust. Temperaturen tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden. Zeker in de voormiddag nog wel wat wolken, maar het blijft wel meestal droog.
16: Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent zijn dat 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan ook traag naar Brussel op de A12 in Wilrijk door een defect voertuig. Op de rechterrijstrook is dat. Dan ook op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe ook wat trager door een ongeval.
0: Brussel.
16: Goedemiddag. Ja, opklaringen hoor ik Toon zeggen. Niet alleen in de lucht, maar ook in de playlist hoor. Ik heb Salif Keita, maar dan in de Martin Solveig remix. Welkom.
0: Luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Goedemiddag, 4:05 op een woensdag. En het is hier precies eindelijk zo een beetje aan het afkoelen. Ik zeg het is woensdag, maar het is ook 5 augustus. Wat wil dat zeggen? Vanaf vandaag start de Pride in Antwerpen. Dus tussen nu en zondagavond is er van alles te doen in de stad om het meest kleurrijke protest aandacht te geven en te vieren natuurlijk ook. Hè. Op zaterdag is het de Pride Parade. Die stoet trekt dan door de straten van Antwerpen met zoveel mogelijk mensen die de queer community een hart onder de riem steekt. En ook met zoveel mogelijk regenboogvlaggen natuurlijk. Naar goede gewoonte wordt het startschot van de Pride gegeven in het OLT-Rivierenhof, dat is vanavond al. Maar wie gisteren op de Lokerse feesten was, die kreeg misschien al de officieuze start. Want Jelle de Turk van Dressed Like Boys, die heeft daar opgetreden en die voert tijdens zijn concerten eigenlijk altijd een pleidooi voor zijn community. Gisteravond op de Grote Kaai in Lokeren heeft hij dat opnieuw met hart en ziel verwoord waarom het zo noodzakelijk is dat die Pride gevierd moet worden. Niet alleen deze week, maar ook al dagen hiervoor eigenlijk en ook in de toekomst. Dressed Like Boys, Stonewall Rides Forever.
1: Music. Ik wil afsluiten met Stonewall Rides Forever, omdat dat verhaal voor mij heel veel betekent. Dat heeft mij als queer man een anker gegeven. Dat heeft mij doen beseffen, wow, ik ben niet alleen in de strijd voor gelijke rechten. En vandaag de dag hoor ik heel vaak stemmen van, ah, oh, Pride is dat nog wel nodig. Jullie hebben toch al rechten. Alright, kijk eens naar Berlijn, 2 weken geleden, nog niet zelfs. Kijk eens wat daar gebeurd is. En zeg mij dan dat Pride niet nodig is. Ik wil bij deze een oproep doen. Kijk even anders naar Pride. Pride is niet het in uw strot duwen van een agenda. Pride is zeggen, ontdek wie dat je bent, ontdek wie dat je wil zijn en wees dan gewoon die mens. Gun elkaar het licht in de ogen. Hoe simpel kan het zijn? Liefde is liefde. Daarom wil ik deze song opdragen aan de slachtoffers die in Pride Berlijn helaas gevallen zijn. Aan alle mensen die dat geraakt heeft, en pas op, dat zijn er heel veel. En aan alle mensen die misschien nu nog in de kast zitten en die voelen, shit, wacht, ik ben ietsje anders dan de rest. Aan die mensen wil ik zeggen, en wel ja, en wees er fucking trots op. Dit is Stonewall Rides Forever, wij zijn Dressed Like Boys, jullie zijn prachtig, merci, geniet nog van jullie avond. Props came down. But a brick wall, hope

Ja, wauw. Als het nog niet duidelijk is nu waarom dat die Pride nodig is. Jelle den Turk van Dressed Like Boys, die zegt het heel mooi. Nela zegt, hallo liefste Pien, altijd een beetje kippenvel bij dit nummer. Frida stuurt ook elke keer tranen in de ogen met dit nummer. Zo, zo mooi. We hebben ook een jarige te vieren vandaag. Youngblood, die wordt vandaag 29 jaar. Ik viel zelf een klein beetje achterover. 29, dat is nog geen 30. Die man. En we mogen hem binnenkort weer verwachten. Het zijn gekke bekken en het zijn stevige nummers. Want hij komt optreden op Pukkelpop. Dat is iets om naar uit te kijken. Dit is Zombie van de jarige Youngblood. Alsjeblieft.

0: Er zijn hier al een paar mensen in de app van Studio Brussel die enerzijds uitkijken naar het terras van Studio Brussel. Dat is mijn klein terrasje waar jij verzoeknummers voor kan doorsturen. Maar ik heb nog iets in de aanbieding. Studio Brussel. De festivalroulette. Ja, dat is een hele leuke roulette. Die ligt er voor jou. Jij mag eraan draaien. Het enige wat jij moet doen, is dus een spinnetje geven tot er een live plaat uitkomt. Als je die graag wil horen, dan speel ik die. Je kan eigenlijk op die manier een klein beetje inspraak hebben in onze playlist. Stuur maar als je graag wil meespelen.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Nog steeds al volonté.
4: This is a mozzarella van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: Festival Roulette.
1: Ja, en de persoon die vandaag aan onze roulette mag draaien is Gregory. Goedemiddag.
2: Nee, dag Pien. Hallo.
1: Hey, zeg Gregory, over festivals gesproken, want je mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Heb jij een drukke zomer op dat vlak?
2: Ja, het is een drukke zomer. Het is een hele leuke zomer. Deze week nog ga ik naar de streets morgen, Lokerse feesten. En dan vrijdag naar Absolutely Free Festival, onder andere Bleach 93 kijken.
1: Oké, zeg, leuk. Je mag zo meteen draaien aan de festivalroulette. Het is een simpel spel. Er komt altijd een nummer uit van op een Belgisch festival. Als het jouw smaak is, dan zeg je maar gewoon oké, Pien, dat is goed, speel maar. En dan doe ik dat. Maar het is een roulette, dus je kan nog eens draaien. Je hebt 3 kansen en je kan niet meer terug. Dus het is ook een beetje gokken. Als je klaar bent, dan geef je mij maar een teken door luidkeels te brullen. Draai je maar. En dan gaan we van start.
2: Oké. Draai maar.

0: Dit is Rema, Calm Down. Zeg jij, lieve Gregory, ik draai nog een keer of gaan we hiervoor?
1: Oh, het is moeilijk, want ik hoor dat zo graag, maar het is een verslavend spel. Draai het, Pien, draai het.

0: niet weg te slaan uit de Belgische festivalzomer. Kaat van Stralen met haar gigantisch grote hit Stop met Wenen. Wil je daar een live versie van?
1: Oh nee. Ja, nee. Weet je, laat ons afspreken om dat straks allemaal zelf nog een keer op te leggen en dan kunnen we voor optie 3 gaan.
0: Oké. Je kan niet meer terug, dus het wil zeggen dat het sowieso dit wordt. Spannend. Pixies met Here Comes Your Man. Ben je daar blij mee, Gregory?
1: Oh, het is een geruststelling, ja. Amai, wat een verslavend spel, Pien. Weet je wat, bel me morgen rond 6 uur nog een keer.
0: Ah, wel, dat is goed. Ik ga dat nog eens doen. Ik ga gewoon eerst Pixies draaien voor u en ik hoop dat u daar heel erg van geniet.
1: Dank je, Pien.
0: Doei. Studio Brussel. De festivalzender. Het is zelfs in de versie van deze zomer. Pixies op Rock Werchter, weet je nog? Here Comes Your Man.

0: Go van Chapel Roan. Dat de band Editors van België houdt, dat is duidelijk. België houdt ook van die band, die sterke band met ons land. Dat hebben ze in de geschiedenis al meermaals bewezen. En dit weekend doen ze dat opnieuw, want ze spelen twee keer. Eenmaal op de Lokerse feesten, andermaal op Suikerrok. Dus op vrijdag en zaterdag kan je ze zien. Maar, nog veel belangrijker, ze koppelen daar een extraatje aan vast. Een soort verrassing voor de echte fans. Want vrijdag organiseert de band een exclusieve luistersessie van hun nieuwste album, Surface Echo and Sound. Dat is een album dat absoluut nog niet uit is. Pas eind oktober is dat gepland, die release. Maar Editors die hebben gezegd, wij willen onze fans tracteren. Je kan het nu al in primeur horen op die intieme luistersessie. En het leuke is, de band zal daar zelf ook aanwezig zijn. Dus stel je voor, je krijgt al die nieuwste Editors-nummers te horen voor de rest van de wereld, in het bijzijn van Tom Smit en de rest van de band. Daar kan je alleen maar super gelukkig van worden, denk ik, zoals luisteraar Karen, die deze ochtend alvast een plekje heeft kunnen bemachtigen.
1: Amai, deze maakt mijn dag zo goed. Ik ben een uur te laat op mijn werk. Ik ben verschillende keren aan de kant gaan staan. Dit is van mijn wereld. Ik ben zo blij.
0: Heel blij. Als je even blij wilt worden als Karen, en als je ook op die intieme luistersessie wil zijn, dan moet je je wekker zetten, want morgen vroeg maak jij opnieuw kans op een plaatsje voor jou en voor een plus één vanaf 6 uur bij Sam de Bruin in de ochtend op Studio Brussel.
2: Studio.
3: Life is music.
1: Wow.

0: Rush van Editors. Als je vrijdag bij die intieme luistersessie wil zijn en die nieuwe muziek van de nieuwe plaat als eerste wil horen, zet je wekker en luister tussen 6 en 10 naar Studio Brussel morgen vroeg. Ik moet Bad Bunny niet aankondigen, want hij doet het zelf.
1: Mooi
0: Bajol! Mooi Bajol!

0: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: mag deze Nederlanders hoogstpersoonlijk aankondigen op het podium van Suikerrock zaterdag. De jeugd van tegenwoordig. En ze stoppen morgenavond ook nog even op de Lokerse feesten. Op de dag van Zwangere Gie, Young Yellow en The Streets. Life is music. Studio Brussel. Zeg, ik heb iets heel leuk gezien. Linkin Park komt met een documentaire in de bioscopen. Vanaf september al, dus volgende maand. En in die documentaire krijg je een blik achter de schermen bij hun comeback, een redelijk emotionele comeback na het overlijden van hun zanger, Chester Bennington. En de documentaire gaat eigenlijk over hoe de band in al die jaren nadien een hele hechte vriendengroep gebleven is. En je krijgt ook de introductie van het nieuwe hoofdstuk van Linkin Park met natuurlijk, we kennen ze allemaal ondertussen, de nieuwe zangeres Emily Armstrong, die nu toch al 2 jaar mee op tour gaat. We hebben ze vorige maand nog gezien op Rockwerchter, op Werchter Parklife. En vorig jaar in de zomer van 2025 stonden ze op de mainstage van Rockwerchter, ook al met Emily. Hè. In september krijgen we dus de backstory in de cinema. Een documentaire, wat zal dat inhouden? Een beetje een mix van alles, van zeldzaam archiefmateriaal wat je nog nooit hebt gezien. Een paar intieme studiosessies, live optredens. Je kan de band eigenlijk volgen vanaf de eerste opnames die ze gemaakt hebben in 2022 met Emily, tot aan de start van het From Zero tijdperk met ook een heel live concert in Sao Paulo, Brazilië. De film krijgt als titel Unshatter en het is nog een maandje wachten, wel echt iets om naar uit te kijken. Van de fans van Linkin Park. Life is music.
1: Studio Brussel.

De zomer van The Cure, die we 2,5 uur mochten meemaken op Rockwerchter. Heerlijk concert, exact 45 jaar na hun eerste passage daar. De Zweedse Tove Lo die komt volgende maand trouwens met een nieuw album. En daarop zal onze Belgische Stromae een glansrol spelen. Je hebt dit nummer zeker al gehoord, zal ook op de plaat staan. Les Fleurs.

Fred Again en Bong Joon-ho. I adore you. Alleen al voor de soundtrack van de nieuwste Spider-Man film moet je naar de cinema hollen. Chaka Khan, Tame Impala, TV on the Radio, Bad Bunny zit erin. En ook deze nieuwe muziek van Steve Lacy.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
0: De Vos Lemmis. Studio Brussel.
7: Hallo, het is al 5 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Dat krijg je van Toon Janssens.
9: Een vrouw uit Mol heeft een zeldzame ziekte opgelopen na een tekenbeet. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten. Het virus kan in zeldzame gevallen ook hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar bij ons is een besmetting eerder zeldzaam. De laatste jaren zijn er in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting dit jaar, zegt het departement Zorg.
10: We zijn van plan om nu in de regio alvast de huisartsen en de neurologen en de spoedartsen erop te attenderen dat er sporadisch gevallen van tekenencefalitis zich voordoen in de regio. Niet meteen om daar onmiddellijk actie voor te ondernemen, maar om huisartsen attent te maken als zij patiënten zien met klachten, aanhoudende klachten, dat ze dan in het achterhoofd houden dat er een kleine mogelijkheid is dat de mensen een tekenencefalitis opgelopen hebben.
9: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicolanden als Oostenrijk en het zuiden van Duitsland en wie daar dan ook veel in de natuur vertoeft. De politie aan de kust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft de politie extra mogelijkheden.
11: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen opgehouden, omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
9: In Londen heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden. Een bekende toeristische buurt in de Britse hoofdstad is dat. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud en zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is voorlopig nog niets bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn regering het nieuwe Gaza-plan afwijst. De Vredesraad, die door president Trump werd opgericht, had een akkoord bereikt over een vredesplan. De Palestijnse terreurgroep Hamas had dat voorstel aanvaard, maar Israël doet dat dus niet. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 5e rit. Het is een pittige heuvelrit richting Belleville-en-Beaujolais. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
12: Toon, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is inderdaad, zoals je zegt, echt wel een lastige etappe in de Beaujolais. Op smalle wegen met veel draai en keren tussen de wijnranken. Bij die kopgroep liever 2 Belgen. Justine Gekiere en Lore de Schepper. Ook de Boltjes-trui Puk Pietersen rijdt voorin. Ze heeft al veel punten gepakt voor die bergtrui. En er zijn ook enkele rensters bij die een bedreiging zijn voor de gele Marlen Reusser. De Zwitserse zit in een uitgedund peloton met de andere favorieten op 1,5 minuut van de kop van de wedstrijd. Dat is niet heel ver dus. En zo meteen in de finale krijgen de rensters nog 2 beklimmingen. Die zullen beslissen hoe deze etappe uitdraait.
9: Ja, oké, dankjewel Jonas. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht minima van 9 tot 18 graden. Morgen eerst gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Na de middag wordt het zonniger aan de kust en temperaturen tot 24 graden dan.
0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
7: Op de E314 van Lummen naar Genk, bijna 1 uur file rijden tussen Zolder en Houthalen, komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten vertragen tussen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan op de binnenring rond Brussel ook een 30 minuten tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Verder zijn de vertragingen beperkt en door een bermbrand is op de E40 van Jabeke naar Frankrijk in Veurne de linkerrijstrook afgesloten. En in Bredene is door een ongeval de Koninklijke Baan ook afgesloten richting De Haan tussen de Breeweg en de Zeelaan.
0: Studio Brussel.
4: In de France.
7: Voor je het weet is het einde van die werkdag daar en kunnen wij die omverkegelen met live muziek. Wie gaat er vanavond naar de Lokerse feesten? Want ik wil jou klaarstomen zo meteen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music. Disco X on the

Paardenworsten, frisse pintjes en een grote kaai vol met vrolijke gezichten. Kan iemand raden waarover ik het heb? Ja, de week is in tweeën gespleten. Vandaag is woensdag. Net zoals de Lokerse feesten, die zitten ook in de helft. Die beginnen vandaag aan dag 6 van de 10. En de affiche ziet er zalig uit. Onze vrienden van Hi Hi die spelen vanavond. Ik heb het programmaboekje naast mij liggen. Er staan nog heel veel leuke dingen op, hoor. We gaan meezingen met de Cooks. En het wordt ook een beetje ingetogen. Another Love van Tom Odell zal weer klinken daar. En er is ook nog ruimte voor deze meneer.

0: Dag Cato uit Sint-Niklaas.
1: Hey, dag Pien, goedemiddag.
0: Jij bent heel blij en in blije verwachting, want jij gaat vanavond naar de Lokerse feesten.
1: Ja, klopt. Ik ga mij straks klaarmaken voor te vertrekken.
0: Naar wat kijk jij het meeste uit vanavond, Cato?
1: Oscar, 100%.
0: Ja, vertel eens.
1: Het is eigenlijk zo'n beetje begonnen met Oscar and the Wolf. Dat was de eerste keer met papa naar de Lokerse feesten, omdat het niet zo ver is. En dat was ook het eerste jaar dat Oscar and the Wolf daar optrad. Dus het is een beetje een traditie.
0: Amai, en dat is dan geleden, dat is al meer dan 10 jaar geleden gewoon?
1: Ja, hij heeft al een paar keer daar gestaan. Dus ook iedere keer ga ik dan gaan kijken, maar inderdaad.
0: Wat verwacht je van zijn set vandaag?
1: Hij heeft wel een beetje geteased op zijn Instagram dat een volledig nieuwe show gaat zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd.
0: Okay. Ja, wat is het lang geleden dat je hem nog gezien hebt?
1: Pukkelpop.
0: Oké, ja. Dus als hij nu zegt dat het een volledig nieuwe show zal zijn, dan is het vooral uitkijken. Dan kan je zelf nog niet zo heel veel verwachten. Cato, met wie ga je? Ga je terug met papa?
1: Nee, deze keer ga ik met mijn goede vriendin Fiona.
0: Oh, maar heel leuk. Er staan nog wat andere leuke bands. Hè? En er is ook Club Studio Brussel. Ga je daar eens binnenkijken vanavond?
1: Dat kan wel zijn. Maar het is wel stom dat Ize gelijk speelt met een model.
0: Oh, ja, dat is natuurlijk kiezen. Kiezen is verliezen. Lieve Cato, als jij jou gaat klaarmaken zo meteen, dan zal ik even de live versie spelen van Warrior van op Pukkelpop vorig jaar.
1: Heel goed.
0: Veel plezier in Lokeren vanavond. Cato.
1: Dankjewel.

Mange Two of Men Get Out van Wet Leg zit in de soundtrack van het eerste deel van Heated Rivalry. En Ulrike die stuurt mij in de app dat het tweede seizoen binnenkort wordt opgenomen. Ik heb Kitschkriegs Goed Genoeg. Je weet wel dat Duits hitje met een zeer bekende stem uit Londen, die van Skepta.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: gitarist Slash heeft vermeld in een podcast dat Guns N' Roses een album op komst heeft. Hij heeft heel veel nieuwe muziek klaar, maar een releasedatum, daar moeten we nog even op wachten. Pretty soon, dat is wat hij gezegd heeft. Maar we houden je op de hoogte, in de loop, als het zover is.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en de beste muziek komt deze week van Matt Berninger. De hotshot deze week is zijn nummer Martini Mi Fezzo. Het is een nummer dat hij zelf een soort licht aangeschoten gebed noemt. Ik vind het goed. Zeer vrolijk. Laat mij gerust weten hoe de hotshot binnenkomt bij jou.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mi Fezzo, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fezzo.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: Martini. Ja, goede suggestie voor het Studio Brusselterras eigenlijk. Hè? Dat ik zo meteen weer open. Het is 5:30. We gaan eerst nog eens vooruitblikken op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: Pukkelpop zorgt dit jaar ook weer al voor een paar extraatjes naast de concerten. Want ze brengen onder andere de E-Rena terug. Dat is het podium waar technologie, gaming, wetenschap, experimentele muziek en digitale cultuur samenkomen. Je weet wel, die plek waar je tussen het dansen door ook af en toe naar live podcasts kan gaan kijken. Zeker de moeite waard om eens binnen te springen als je op de weide bent. En ik heb ook festivalnieuws over Full Circle. Want zij lanceren eigenlijk een nieuw eventconcept met een gelijknamige naam, Open Circle. En Open Circle, daarmee wil de organisatie internationale en Belgische topartiesten samenwerken. Brengen op een bijzondere locatie. Verschillende locaties, zelfs over heel België. Terwijl ze met Full Circle vooral focusten op gewoon de Belgische muziek, gaan ze nu dus internationaal. De eerste editie van Open Circle die is al aangekondigd en die vindt plaats in Antwerp Expo op vrijdag 13 november. En de Nederlandse DJ Chris Stussy die zal daar 3 uur lang een set draaien. De pre-sale die start op 12 augustus om 12 uur 's middags. Dat is volgende week woensdag al. En de algemene ticketverkoop die begint daags nadien, 13 augustus. Dus ook om 12 uur 's middags.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Er is één moment per dag waarop jij echt gewoon compleet mag kiezen welke muziek je wil horen op de radio. En dat is nu. Yes, mijn terras is geopend. De frigo's zitten vol. Het enige wat eigenlijk nog een beetje leeg is, is de playlist. Maar dat is wel leuk nieuws hè, voor jullie muziekfanaten. Laat mij weten wat je wil horen en misschien ook wat je wil drinken in de app van Studio Brussel. En ik regel het.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Hallo en welkom op het Studio Brussel Terras. Live is Studio Brussel Terras. Welkom aan de eerste klant van vanavond. Dag Luc.
1: Dag Pien.
0: Jij bent onderweg naar de Lokerse feesten. Vertel eens aan de Studio Brusseluisteraars, wat ga je daar doen, Luc?
1: Ik heb mij dit jaar opgegeven als vrijwilliger om artiestenvervoer mee te regelen.
0: Amai.
1: Nou, je regelt eigenlijk het vervoer te doen.
0: Oké, dat is fijn. En heb je al met leuke artiesten in de auto gezeten dan?
1: We hebben al met leuke artiesten rondgereden. Tot nu toe zijn het allemaal leuke artiesten geweest.
0: En wie? Als ik dat mag vragen.
1: Daar mogen we eigenlijk niet veel over zeggen.
0: Ah, oké, dat is een geheimpje. Oké, zeg maar.
1: De luisteraar kan er heel makkelijk te weten komen als je naar de playlist gaat kijken. Zowel van de grote Kai als van de Studio Brussel. Dan gaan ze wel terugvinden wie dat er is. Met ons meerheid.
0: Oké, heel leuk. Zeg, en jij gaat dan vanavond opnieuw werken op de Lokerse feesten, neem ik aan?
1: Als je dat werken kan noemen, ja.
0: Oh, Luc, dat is gewoon om te horen. Hè.
1: Ja.
0: En als jij die artiesten dan afzet en vervoert, heb je daarnaast nog tijd om wat muziek mee te pikken?
1: Ja, we hebben tussendoor wel tijd om eventueel een stuk van optreden mee te pikken. Of het moment dat we niet moeten rijden, want we zijn met een klein hoopje van chauffeurs, dan kunnen wij ook wel even gaan luisteren.
0: Zeg, dat is een droomjob. Luc, dat verklaart natuurlijk alles. Jij wil heel graag Xavier Rudd horen.
1: Ja.
0: Vertel eens, hoe was hij gisteren?
1: Inderdaad. Die was geweldig. Ik kende hem enkel van zijn liedje Follow the Sun. En gisteravond moest ik niet meer rijden, dus heb ik even het concert. Ik ben even aan het parkeren tussendoor. Ik denk dat ik even moet opletten.
0: Doe maar op je gemak, Luc.
1: Gisteravond, ja, we staan. Gisteravond zijn optreden kunnen meemaken, is gewoon geweldig.
0: Ja, dat is zo,
1: ja,
0: hè?
1: En als je die man bezig ziet, dat is een complete artiest. Hij speelt alle instrumenten op zijn eentje. Was, kippenvel.
0: Allee, maar dat is fantastisch. Ik heb wel een fantastische live track staan van Follow the Sun. Dus ik ga die met veel plezier spelen voor jou. Had je graag nog een drankje? Want niet te vergeten, we zitten nog altijd op het Studio Brussel terras.
1: Ja, maar eigenlijk mag ik dat nu niet drinken, want ik moet nog rijden. Maar ik heb een aantal weken terug mijn gin al een duurder gedaan en ik ga dat nog een keer vragen.
0: Ah, maar hier op het Studio Brussel terras is dat natuurlijk zonder alcohol. Hè? Zelfs al bestel je een gin al een duurder, dat kan allemaal tijdens het rijden.
1: Super.
0: Oké, geniet ervan. Maken. Veel plezier op de Lokerse feesten. En hier is nog eens voor jou Xavier Rudd met Follow the Sun. Dag, Luc.
1: Dankjewel, tegen de avond.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

0: this day is done.
1: Xavier Rudd met Follow the Sun is een ras-entertainer. En volgens Luc ja, heeft hij dat gisteren gewoon nogmaals bewezen op de Lokerse feesten.
2: Life is Studio Brussel Terras.
1: Dag Louise.
3: Hallo.
1: Hallo Louise, jij bevindt jezelf achter boeken.
3: Yes, dat klopt.
1: Vertel eens, wat studeer jij? Het zijn herexamens, denk ik.
3: Ja, klopt. Ik studeer psychologie aan de KU Leuven en ik ben momenteel voor psychodiagnostiek aan het studeren.
1: Oké, dus dat is een beetje leren diagnoses plakken op verschillende mensen? Of moet ik me daarbij voorstellen?
3: Het zijn vooral de verschillende tests die dat wij moeten kunnen uitvoeren en dan inderdaad hoe je dan diagnoses correct gaat stellen.
1: Oké. Zo iemand met ADHD of ADD, IQ-testen, al die dingen eigenlijk.
3: Yes, klopt.
1: Je hebt nood aan een drankje op een terrasje, denk ik dan misschien.
3: Ja, toch wel.
1: Wat had je graag gedronken bij mij op de Studio Brussel Terras?
3: Momenteel is het jammer genoeg gewoon water omdat ik achter een bureau zit, maar anders zou een Aperol Spritz zeker wel smaken.
1: Ah, wel, voilà, maar dan maken we daar gewoon een Aperol Spritz van, want het is natuurlijk een radioterras en daar kan alles. Heb je graag een voorkeur van plaatje?
3: Burn the Witch van Queens of the Stone Age mogen zijn.
1: Oké, Burn the Witch van Queens of the Stone Age. Waarom die plaats?
3: Dat is eigenlijk de rockmuziek die ik van mijn papa heb overgekregen. En ik ben helemaal fan van Queens of the Stone Age.
1: Amai, maar zo fantastisch. De muzikale opvoeding van uw papa. Heb je ze live gezien, Queens of the Stone Age?
3: Ja, op Rock Werchter.
1: Oh, de max. Oké, maar Louise, ik wens jou en alle andere studenten, want volgens mij zijn er wel een paar die op dit moment herexamens hebben, heel veel succes. Is er iets wat ik jou nog mag wensen? De komende dagen, de komende weken waarschijnlijk?
3: Gewoon niet te veel warme temperaturen, want dat is niet zo plezant als je binnen zit.
1: Ah, dat is zo. Dat is eigenlijk niet plezant, niet binnen en niet buiten. Oké, dat wens ik jou toe. En vooral heel veel succes met die herexamens, hè. Val ze aan.
3: Ja, dankjewel.
1: En hier komt voor jou Queens of the Stone Age met Burn the Witch. Dag Louise.
3: Dag.
2: Studio Brussel Terras. Life is music.
1: Die punten maken niet meer uit. Die papa is nu al 4. Muzikale opvoeding. 10 op 10.

0: je bestelling bij voor morgen, want dan open ik mijn terras met heel veel plezier opnieuw. Nu wens ik jou al het plezier van de wereld in de festivalzender met Thaïs.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook geen.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Nog steeds al volonté.
6: This is a mozzarella van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
7: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
8: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 6 uur, goedenavond.
5: VRT Nieuws.
0: Met Tony Janssens.
9: Er is een voetganger aangereden door de kusttram. In Bredene is vanmiddag een man gestorven na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats van de Koninklijke Baan ter hoogte van de tramhalte. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, dat vertelt de politie.
10: Wij zijn in omstreeks 3:15 in kennis gesteld van een aanrijding tussen een persoon en de kusttram met jammerlijk genoeg een dodelijke afloop. Momenteel hebben we nog geen gegevens. De exacte oorzaak van het ongeval zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek. We hebben op dit moment nog te weinig gegevens om een oordeel te vellen.
9: Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord tussen Oostende en De Haan. Er rijden wel vervangbussen. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. Ze heeft milde, griepachtige klachten, maar in zeldzame gevallen kan je zo ook een hersenvliesontsteking oplopen. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor en de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen besmettingen, zo'n 3 à 4 per jaar. Het departement Zorg roept op om waakzaam te zijn voor teken.
11: Het risico om zo'n tekenencefalitis op te doen blijft nog altijd zeer klein in Vlaanderen. Het blijft natuurlijk een algemeen advies om voorzichtig te zijn voor teken als je in de natuur bent geweest. Om na een wandeling of na activiteit in de natuur goed na te kijken of je geen teken op jou hebt. En als dat het geval is, om die op een goede manier te gaan verwijderen.
9: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicolanden als Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. En wie zich daar dan ook veel in de natuur bevindt. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blust nog na. Ook de Belgische brandweerteams die kwamen helpen keren straks terug naar huis. De situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, dat zegt de brandweer.
12: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen. Om ja, het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland. En zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt. Maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
9: En in de duinen van Wassenaar bij Den Haag in Nederland brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit. Maar ook daar is de brand intussen onder controle. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Marlène Reusser werd 2e en behoudt de gele trui. Jonas Maas.
13: Ja, het was aangekondigd als een heel slopende etappe tussen de wijnranken in de Beaujolais. En dat is het ook geworden met een strijd tussen de klassementsvrouwen op de laatste 2 klimmen van de dag. Demi Vollering demareerde en reed met onder andere gele truidraagster Reusser en Nivia Doma naar een grote kopgroep toe. Pauline Ferrand-Prévot, de tourwinnares van vorig jaar, kon daar niet volgen. Zij verliest vandaag net als in de tijdrit gisteren meer dan 2 minuten en lijkt samen met nog enkele andere klassementsrensters een kruis te mogen maken over eindwinst in deze tour. Nivia Doma, Vollering en Reusser kwamen dan samen komen bovenop de laatste klim van de dag. In de sprint leek de Poolse Nivia Doma nog bijna te verrassen, maar Vollering kwam, zag en overwon. Ze kreeg Royster dan wel niet uit de gele trui, maar de Nederlandse deelde met haar sterke ploeg onderweg wel een stevige tik uit aan enkele belangrijke concurrenten.
9: Oké, dankjewel Jonas. Het weer vanavond klaart het op. Vannacht minima van 9 tot 18 graden. Morgen eerst gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Na de middag wordt het dan zonniger aan de kust. Temperaturen tot 24 graden dan.
4: Studio Brussel.
14: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
0: Het is woensdag, dus geen Ticket Tuesday vandaag. Maar wat als je zegt dat het zowat de Ticket Wednesday is hier in de festivalzender?
4: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: actie van Rockherk Encore deze zomer. Er komt ook een nieuwe plaat aan en jullie mogen beslissen welke track van die plaat ze als volgende gaan releasen. Dus als je mee wil bepalen, check hun socials.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Welkom in de festivalzender. Een hele goede avond. Het is woensdag en een nieuw festivalweekend longt. En ik mag jou misschien nog richting die hangar open air met Black Coffee sturen. Straks is dat. Maar dat is pas voor volgende week ook. Morgen begint Alcatraz in Kortrijk al. En vrijdag AFF in Genk. En ook Suikerrock in Tienen. Maar we zitten ook midden in die 10 dagen Lokerse feesten. Vanavond staan daar onder andere de Kooks, Tom Odell, Hi Hi en Oscar and the Wolf. En in de clubstudio Brussel onder andere Ize en Tsarbi. Maar gisteren was er ook weer een hele mooie dag daar in Lokeren. Want naast Ao en Xavier Rudd en ook Ozayuki stond ook Dressed Like Boys op die mainstage van de Lokerse feesten. Dat is het soloproject van die Gentenaar Jelle den Turk. Dat 5-sterren-reviews sprokkelt aan de lopende band. In augustus vorig jaar bracht hij zijn debuutplaat uit, waarin de zoektocht naar zijn queer identiteit centraal staat. Dat viel ongelooflijk in de smaak. Hij mocht er meteen 6 MIA-nominaties voor op zijn naam zetten. En intussen heeft Dressed Like Boys er ook al een mega drukke zomer op zitten. Ze stonden al op Rockherk, Best Kept Secret en ook Boomtown. Maar gisteren, maar ook op Rockwerchter. En daar kreeg hij ook nog een volle Club C stil met zijn prachtige nummer Stonewall, Riots Forever. En gisteren bracht hij dat nummer opnieuw op de mainstage van de Lokerse feesten. En hij kreeg er iedereen op die Lokerse wijde ongelooflijk stil mee. Het nummer gaat over het belang van de Pride en hoe die queerrechten in de huidige wereld toch heel hard onder druk blijven liggen. Die Pride blijft nog heel hard nodig. En waarom? Dat laat ik hem zelf vertellen, want dat doet hij als de beste. Dit is Stonewall Rides Forever.
2: Studio.
1: Studio.
2: De festivalzender.
3: Ik wil afsluiten met Stonewall Rides Forever, omdat dat verhaal voor mij heel veel betekent. Dat heeft mij als queer man een anker gegeven. Dat heeft mij doen beseffen, wow, ik ben niet alleen in de strijd voor gelijke rechten. En vandaag de dag hoor ik heel vaak stemmen van oh, Pride is dat nog wel nodig. Jullie hebben toch al rechten. Alright. Kijk eens naar Berlijn, 2 weken geleden. Nog niet zelfs. Kijk eens wat daar gebeurd is. En zeg mij dan dat Pride niet nodig is. Ik wil bij deze een oproep doen. Kijk even anders naar Pride. Pride is niet het in uw strot duwen van een agenda. Pride is zeggen, ontdek wie dat je bent, ontdek wie dat je wil zijn en wees dan gewoon die mens. Gun elkaar het licht in de ogen. Hoe simpel kan het zijn? Liefde is liefde. Daarom wil ik deze song opdragen aan de slachtoffers die in Pride Berlijn helaas gevallen zijn. Aan alle mensen die dat geraakt heeft. En pas op, dat zijn er heel veel. En aan alle mensen die misschien nu nog in de kast zitten en die voelen, shit, wacht, ik ben ietsje anders dan de rest. Aan die mensen wil ik zeggen, wel ja. En wees er fucking trots op. Dit is Stonewall Rides Forever. Wij zijn Dressed Like Boys. Jullie zijn prachtig. Merci. Geniet nog van jullie avond.
4: Props came down. But a brick wall opened up.

0: groot applaus. Gun elkaar het licht in de ogen. Die prachtige Stonewall Rides Forever van Dressed Like Boys live. Gisteren op de Loperse Feesten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Volgende week dan weer, op zondag 16 augustus, kan je aan het Koninklijk Paleis van Brussel naar de Royal Palace Open Air van Hangar. En deze keer is dat met die Zuid-Afrikaanse DJ Black Coffee liever en ook onze Belgische Sam op de line-up. En ik heb het al eventjes voor jou gecheckt. De zon gaat schijnen en het gaat aangenaam warm zijn. Dus dat zit al goed. Maar misschien kan het nog beter worden als ik jou daar met vier vrienden heen stuur. Want ik heb hier nog 5 tickets liggen voor die hangar open air. Wat je daarvoor moet doen, dat is mijn vraag juist beantwoorden. Dat is, die Royal Palace open air van hangar gaat dus door aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Maar op welk plein sta je dan juist te dansen? Laat het juiste antwoord weten in de app van Studio Brussel. En wie weet stuur ik jou wel met 4 vrienden naar die Royal Palace open air van hangar. Met onder andere Black Coffee. En ook deze, Sam. Dit is Body Language.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.

0: Festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: British Mode van Goose staat ongetwijfeld ook aan op Krammerok in september.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Maar eerst naar volgende week, naar zondag 16 augustus. Dan kan je naar de Royal Palace Open Air van Hangar met Black Coffee en Sam op de line-up. En ik heb hier nog 5 ticketjes liggen daarvoor. Misschien wel voor Eli en haar 4 vrienden. Dag Eli.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Ben je al eens aan het paleis gaan feesten daar met Hangar?
2: Ja, zeker.
0: Ja, naar wat ben je al gegaan?
2: Vorig jaar was dat... Je was dat niet meer.
0: Maar het was leuk.
2: Het was heel leuk.
0: Oké, perfect. Ik kan je daar misschien wel nog eens heen sturen? Want het was precies wel heel leuk.
2: Ja, leuk.
0: Je moest het juiste antwoord geven op de vraag op welk plein je dan staat te feesten daar, op die open air. Welk plein is dat volgens jou?
2: Dat is het Paleizenplein.
0: Ja, zeker. Proficiat. Jij mag met 4 vrienden daar naar Black Coffee, naar die open air. Welke 4 gelukszakken mogen mee?
2: Dat zijn Gatien, Tim, Julien, Maxime en... ja. Dat zijn er 4, hè.
0: En jij zelf ook, hè. Hopelijk.
2: Ah, ja.
0: Maar dus zoveel groetjes alleszins, uw 4 vrienden. Keigoed. Ben je een fan van Black Coffee?
2: Ja, ik heb hem al eens gezien op een festival ook.
0: Nou wel, keigoed. Je gaat hem nog eens zien daar volgende week. Op zondag 16 augustus op de Royal Palace Open Air. Ik ga Black Coffee draaien nu met Celeste en Ready For You. Goed voor jou?
2: Ik ben helemaal ready voor hem.
0: Perfect. Veel plezier, hè, Eli.
2: Top, dankjewel.
0: Joehoe.
2: Bijna. De festivalzender. Studio Brussel.

0: Ballgame en Live It Down. Straks Kelis.
1: Alcatraz Rock en Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is

Queen Kelis staat over een paar weken in de marquee van Pukkelpop. Mij ga je daar zeker vinden. Het is woensdag 5 augustus vandaag. En dat is een heel speciale dag voor de Youngblood lovertjes. En vooral voor Youngblood zelf, want hij wordt de 29 vandaag. En vieren, dat doet hij op tour in de Verenigde Staten met zijn plaat Idols vandaag. Maar we kunnen het nog samen vieren deze maand. Want hij komt terug naar ons land. Hij sluit op vrijdag 21 augustus de mainstage af van Pukkelpop. Dus dan kunnen we hem allemaal samen feliciteren met zijn bijna 30er jaren. Dit is I Love You, Will You Marry Me? Wat zou jij doen als hij dat aan jou zou vragen?

phone down, gotta get it up.

Arsenal en Melvin afgelopen weekend nog die mainstage van Campus Solar plat gespeeld. En nu zaterdag doen ze dat gewoon opnieuw op Suikerrock. En nog voor het VRT-nieuws van 7 krijg je van mij nog die Move into the Sun van Hugel. Ik kan je ook al vertellen dat we straks bellen met Mathieu Terijn over zijn tips voor de Pukkelpop line-up. En om 8 uur komt dat toffe festival Leffingen Leuren langs. Eerst Fat Dog.

0: Miguel. Tot zo na het nieuws van 7 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Nog steeds al vol on thee.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: IKEA-tip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
12: En wat met de balletjes?
10: Rustig. De balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
0: Het is 7 uur, goedenavond.
15: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
16: De kusttram heeft een voetganger aangereden. In Bredene is vanmiddag een man van 64 gestorven na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan een oversteekplaats op de Koninklijke Baan aan de tramhalte. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, dat vertelt de politie.
17: Wij zijn in omstreeks 3:15 in kennis gesteld van een aanrijding tussen een persoon en de kusttram. Met jammerlijk genoeg een dodelijke afloop. Momenteel hebben we nog geen gegevens. De exacte oorzaak van het ongeval zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek. We hebben op dit moment nog te weinig gegevens om een oordeel te vellen.
16: En in Oostende is een jonge vrouw van 18 zwaar gewond geraakt toen ze op haar bromfiets aangereden werd door een auto die het rode licht negeerde. Het slachtoffer zou intussen buiten levensgevaar zijn. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. Ook de Belgische brandweerteams die kwamen helpen, keren nu terug naar huis. Maar de situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, zegt de brandweer.
18: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om ja, het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland. En zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
16: En in de duinen van Wassenaar bij Den Haag in Nederland brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit, maar ook die is intussen onder controle. In de Britse hoofdstad Londen heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden, een bekende toeristische buurt. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud. 2 slachtoffers liggen momenteel nog in het ziekenhuis, maar volgens de hulpdiensten zijn hun verwondingen niet levensbedreigend. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Het was een stevige rit met 8 hellingen. Vollering was de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlen Reusser. Zij blijft wel leider. En de Poolse Nivia Doma, zij werd 3e. Vollering is tevreden met de ritwinst.
19: Ik voelde me best prima. En uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de Tour bezig. Dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak. En de taak was aanvallen.
16: Het weer vanavond klaart het op. Vannacht minimaal van 9 tot 18 graden. Morgen eerst gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Na de middag wordt het zonniger aan de kust. Temperaturen dan tot 24 graden.
15: Studio Brussel.
14: De festivalzender.
15: Thaïs van Beurum.
0: Veel Belgen in de playlist het komende uur, want die staan natuurlijk op heel veel festivals deze zomer. Net zoals Bazaar op die mainstage van Pukkelpop.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Anders van Bazaar kan je zien op Pukkelpop en ook op Krammerok in september.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Goedenavond, heel blij dat je hier bent in een nieuwe festivalzender. Nog tot 9 uur liever hoor je hier alles over onze festivals. Dus ook over Pukkelpop. Als je daarheen gaat over een dikke 2 weken. Daar kan je trouwens dit jaar opnieuw passeren langs de E-Rena. Dat is een podium waar je 3 dagen lang allerlei talks en podcasts kan bijwonen. Over technologie, wetenschap en ook experimentele muziek. Maar je kan er ook gaan gamen en gaan quizzen. Otto-Jan Ham presenteert daar bijvoorbeeld de Campus Cup tweede zit. En je kan er zelfs gaan dansen tijdens een giga Just Dance sessie. Heel veel te beleven dus in die E-Rena. En op Pukkelpop in het algemeen natuurlijk. En wie je daar ook kan zien op Pukkelpop, dat is Mathieu Terijn van Bazaar. Dag Mathieu.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is jouw festivalzomer al geweest?
3: Ja, leuk, leuk. Ja, dat is altijd fijn. Hè. De zomer is inderdaad festivals en we spelen er niet heel erg veel. Maar ja, Pukkelpop komt eraan binnen 2 weken. Dus daar zijn wij alles op alles aan het zetten om daar een onvergetelijke show van te maken.
0: Ja, hoe hard kijk je daar naar uit?
3: Wel heel erg hard. We zijn ook heel hard aan het werken om er een... Ja, om er echt een uniek moment van te maken. We hebben ook wel veel te vieren. We hebben 10 jaar Bazaar. Is eigenlijk dat we een beetje aan het vieren zijn. Dus het wordt een heus, een heus spektakel of zo,
0: ja,
3: denk ik.
0: Vorig jaar waren jullie de geheime band op de line-up Exit. Een stevige, goede verrassing. Is er dit jaar ook een verrassing? Of wat mogen we van het zo verwachten?
3: We hebben geen specialetjes mee of zo. Maar we gaan het allemaal zelf doen. Maar er staat wel heel wat te gebeuren.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Kan je al een tipje van de sluier lichten of gaat dat niet?
3: Het is voor het eerst dat we met zoveel op een podium gaan staan op een bepaald moment. Maar meer kan ik ook er niet over zeggen.
0: Oké. Ik ben benieuwd. Ik ben alleszins ook heel blij dat we bellen. Want jij gaat ons 3 tips geven van artiesten en shows die we zeker niet mogen missen daar op Pukkelpop. Ja. Eerst en vooral Dijon. Ja, een ongelooflijke artiest natuurlijk. Waarom ga je zijn show zeker zien?
3: Ja, ik denk dat hij momenteel... Ik heb hem gezien op Primavera. En wat daar gebeurt op een podium, puur voor audio dan, is echt crazy. Dus dat is echt voor de mensen die houden van een wall aan sound die op je afkomt. Dijon is echt... Het is sexy, maar het is ook gewoon... Ja, het is steengoed gewoon. Ja. En dus ik zou het ten zeerste aanraden.
0: Ja, op zaterdag kan je hem gaan kijken in de Marquee trouwens. Dan is er ook nog Gies. Zij staan alweer op vrijdag in de Marquee. Waarom tip je hen?
3: Ja, voor mij de band van het moment of zo. Mm-hmm. Ik ben altijd blij dat als er bands komen die terug het bandgegeven laten floreren of zo. Dus het was lange tijd of zo dat er enkel meer gekeken werd naar singer-songwriters of solo-artiesten. En Gies is zo'n voorbeeld van the bands are back. En I love it.
0: Ja, ze zijn totally back, dat klopt. En dan is er ook nog dat triumviraat IJsland.
4: Tijdsgeest.
0: Seth Abel en Faisal, waarom wordt die show zo goed?
3: Ja, omdat IJsland is meer dan een band of zo. Het is een revolutie bijna. En ze zingen over de juiste dingen. Ze leggen de pijnpunten bloot. En dat op een mokerslag van een show. Dus en I love Seth en I love Faisal. Abel ken ik niet persoonlijk. Maar met Seth en Faisal hebben we ook onze eigen remix uitgebracht. En dat zijn gewoon crème van gasten. En zij zijn de toekomst.
0: Ja, zeker weten. Op vrijdag in de club te zien, IJsland. Dankjewel voor die 3 tips, Mathieu. Ik voeg daar graag nog Bazaar aan toe natuurlijk. Op zondag 23 augustus op de mainstage van Pukkelpop. En ik ben al heel benieuwd met hoeveel je daar op het podium gaat staan.
3: Ja, met heel veel.
0: Oké, dat belooft. Heel fijne avond, Mathieu. Merci om te bellen.
3: Yo, bye-bye.
0: Yo.
2: Studio. Festivalzender.

0: en Primus staat zaterdag voor de allereerste keer op Alcatraz. Dat wordt goed en hard. Straks, hi hi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi.

0: vanavond op de Lokerse feesten op de Mainstage en dit weekend ook op Suikerrock.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Als je volgende week op 14 en 15 augustus nog geen plannen hebt gemaakt, dan kan je Raven op die planning zetten in het Vijverspark onder het viaduct van Anderlecht. Want daar kan je naar Crossroads, dat festival gecureerd door die iconische Brusselse club Fuse. Je kan daar gaan dansen op Malgrab en Southstar, maar ook op Goldie en Ben UFO onder andere. Volgend weekend dus Crossroads en daarna kan je gaan afteren in de Fuse zelf op de officiële afterparties. Dit is Patience van Malgrab en Naya Archives.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Wij gaan hen mogen bedanken naar een set in the way van Pukkelpop. Charlotte Adigéry en Boris Poepoel.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: We staan weer voor een druk festivalweekend. Morgen begint Alcatraz er al aan, daar in die leukste gevangenis ter wereld in Kortrijk. En Suikerop begint ook al vrijdag, net zoals A5. En de paardenworsten van de Lokerse feesten, die kan je nog eten tot en met zondag. Maar als er aan de vooravond van al die festivals nog voorbereidingen getroffen moeten worden, eerst en vooral, alle begrip, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar geen zorgen, we've got you, want morgen geven we hier weer zo'n festivalpakket van Bolweg met alle essentials die jij nodig hebt op de festivals. Wat moet je doen om zo'n pakket te winnen? Te simpel. Gewoon luisteren morgen en ons mega leuk spelletje meespelen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: Misschien heb je nog een cowboyhoed nodig, bijvoorbeeld. Voor deze Westside Cowboy. Zij spelen nu vrijdag op AFF in Genk. Op 21 augustus komt een plaat uit trouwens. It Goes On heet die.

0: Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mau P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and

0: je een sample wil recycleren, dan kan je de knipjes van het vak leren bij Marlon Hofstad. Makina Time staat ook nog op Weekend Dance volgende week.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: 10 dagen Lokerse feesten, dat wil ook zeggen 10 dagen Club Studio Brussel. En daar zijn de afgelopen dagen al heel wat dikke namen gepasseerd. Ik som ze even op. Cassius, Lenny, Lizar en ook Waste. En Jeff van Waste vertelde gisteren hier nog in de festivalzender hoe zot die show was in Club Studio Brussel. En vooral wat zijn persoonlijke hoogtepunt was.
3: Ik heb tegenwoordig de neiging om te beginnen crowdsurfen bij ons laatste nummer. Dat blijft maar leuk. En ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou blijven vinden. Dus ja, dat was het.
0: Ja, crowdsurfen blijft hij leuk vinden, Jeff van Waste. Vanavond is daar opnieuw niet te missen line-up voorzien in Club Studio Brussel. Met Iskander Moon, Tsarbi en Ize. En Ize won 2 jaar geleden dus de nieuwe lichting en staat sindsdien zowat op elk festival. Begin dit jaar bracht ze haar debuutplaat Suitcase Child uit. Maar hij krijgt nu haar goodbye letter waarmee het allemaal begon. Ize vanavond in Club Studio Brussel op de Lokerse feesten.
1: De festivalzender. Studio Brussel.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot. Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
0: Studio Brussel.
2: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

is voor Matt Berninger deze week. Straks krijg je de zomerse vibes van Ezra Collective. Je kon ze zien op Couleur Café dit jaar. En op 11 september komt hun nieuwe album uit. Eerst nog de Pegassi remix van Strangers van Kenya Grace. Die vind je op zijn Soundcloud en zal je zeker ook horen in de boiler van Pukkelpop, denk ik.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Breden is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een beet van een teek. De vrouw heeft milde klachten. Tekenencefalitis komt al langer voor in Centraal- en Oost-Europa. Maar de laatste jaren zijn er ook bij ons 3 à 4 gevallen per jaar. De gemeente Mol roept inwoners en bezoekers op om zich te beschermen tegen beten en alert te zijn voor lichamelijke klachten. Dat zegt waarnemend burgemeester Lotte Vrijs.
7: We zijn op zich niet direct ongerust, maar we willen de mensen wel op een eerlijke manier informeren. Vooral ook om echt iets helemaal anders is dan de ziekte van Lyme, die dat we op zich allemaal wel kennen. En ik was er mij ook niet van bewust dat daar verschillende mogelijkheden waren. Moest er nog een tweede of een volgende situatie zich voordoen, dat mensen er tenminste al eens een keer van gehoord hebben.
6: AI-modellen van OpenAI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
8: Enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen. Maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen en op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test met opzet bepaalde beveiliging had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op het vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
6: Bedankt, Steven. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlene Reusser, die leider blijft. De Poolse Nivia Doma was 3e. Reusser en Nivia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
9: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak en mijn taak was aanvallen en aanvallen.
6: Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs, later meer zon en tot 24 graden in de Kempen. Vrijdag hetzelfde weer, het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt dan de kans wel op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De festivalzender.
5: Thaïs van Beurum.
10: Als je een muzikale honger hebt die absoluut nog gestild moet worden met bijvoorbeeld de ontdekking van jouw nieuwe lievelingsband, dan moet je op Leppingeleuren zijn.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Maria Iscariot en lief kleinkind staat op de zondag van Leffingeleuren.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Leffingeleuren.
0: Bijzonder blij met onze gast vandaag, want Lode van Leffingeleuren is nog tot 9 uur te gast hier in de festivalzender. Dag Lode.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. We gaan het hebben over dat zalige ontdekkingsfestival Leffingeleuren. Want dat is het toch echt, hè?
3: Ja.
0: Ja, een ontdekkingsfestival. Op 11, 12 en 13 september is dat onder de kerktoren van Leffingen, als het ware. En het is een speciale editie dit jaar.
3: Ja, klopt. Het is onze 50ste editie.
0: Wauw. Ja. Oké. Een verjaardagseditie. En over die verjaardag van het festival gaan we het ook nog hebben vanavond natuurlijk. Maar ik ben vooral benieuwd, wat moeten we weten over Leffingeleuren? Stel dat je daar dit jaar voor de eerste keer bij bent.
3: Het is een... klein festival om te beginnen. Dat is wel iets opvallend. Zeker in vergelijking met de meeste gasten die jullie hier over de vloer krijgen. Het is een festival waarbij wij ons specialiseren in het brengen van nieuwe bands die nog niet vaak aan bod gekomen zijn. Vaak omdat ze gewoon heel erg jong zijn. Nog niet een jaarlange carrière achter de rug hebben. Heel vaak ook omdat het eigenlijk bands zijn die in een bepaalde niche wat zitten. Die wat minder uitbreken naar een breder publiek. En dat is een positie die wij zo wat verworven hebben in de voorbije jaren. En die ons wel heel goed ligt eigenlijk. Ja. En die heel goed past ook bij de schaal waarop wij werken.
0: Ja. Ja, want jullie hebben ook wel heel wat podia. Ongeacht dat jullie klein zijn, hebben jullie er heel veel. Hoe zien die eruit?
3: Ons hoofdpodium is eigenlijk Zaal de Zwerver. Dat is ook een zaal waar wij tijdens het jaar concerten organiseren. Ook ons café, waar we ook tijdens het jaar concerten hebben, is een podium tijdens het festival. Dan hebben we nog een tent, de Apollo. Die staat aan de andere kant van de kerk, want alles is echt letterlijk rond de kerk eigenlijk opgebouwd. Ja. We hebben nog een buskerstage. Dat is een relatief klein podium dat ook gratis toegankelijk is. Want ons festival bestaat eigenlijk ook uit twee delen. Een betalend gedeelte en een gratis gedeelte. En dan hebben we ook nog een DJ-boot met een dansvloer natuurlijk. Ja. En dan hebben we op zaterdag ook nog in de kerkconcerten onder de noemer Duister Live.
0: Ja. Ja. Ja, zeker. Daar gaan we het straks ook zeker over hebben. Ja, naast al dat moois is er ook nog jullie line-up natuurlijk. Daar duiken we straks ook in. Ik ga nu Ozayuki draaien. Wat verwacht je van die show?
3: Ik ben er vooral heel benieuwd naar, omdat ik ze nog niet heb gezien. Dat is de band van Chucky Beats. Iemand die met hele andere muziek komt dan waarmee dat hij eigenlijk bekend is, want hij is de beatmaker van heel wat bekende Belgische hiphoppers.
0: Ja. Zwangere Gie
3: onder andere, ja. Ja, inderdaad. Dus het is eigenlijk vrij harde gitaarmuziek, een beetje grungy, metal soms achtig, behoorlijk zwaar. Wat er ook heel leuk aan is, de bassist van de band is Mirko Banovic, en dat is eigenlijk de muzikant die al meest bij ons heeft gespeeld.
0: Mo.
3: Met heel veel verschillende bands, gaande van Arno tot Arsenal en Ziet als Schoen, weet ik veel, nog veel andere dingen. Dus dat zal een blij weerzin zijn. En ik ben er heel benieuwd naar, omdat het... hij heeft nog niet veel gespeeld ook, hè?
0: Nee, want we gaan hem nu draaien met een live van gisteren van Op de Lokerse Feesten, want daar stond hij al, Ozayuki. Met een hele andere richting dus dan zijn Chucky Beats. Dit is die Goodbye for Now.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Shout-out naar Studio Brussel en op deze...

Black Lawai voor Wacko op de gitaar. Deja Vu op de drums en de Ableton. Vlaar op de bass. Sam in de back op de sound.

0: Blue Eye kan je zaterdag zien in de kerk van Leffingen tijdens Duister Live op Leffingeleuren.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
0: Leffingeleuren. En Lode van Leffingeleuren blijft hier nog het hele uur om je helemaal bij te praten over alles wat je kan beleven op Leffingeleuren dit jaar. En Duister Live, Lode, waar we dus onder andere ook Blue Eye kunnen zien, kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, dat is eigenlijk een relatief kort blok dat we de zaterdag brengen tijdens het festival. En je moet eigenlijk je proberen voor te stellen dat ik een heel druk plaatsje rond de kerk. Er zijn daar heel veel bronnen van muziek. Busker stage buiten, de tent een beetje verder, de DJ-boot en heel veel volk. En dan kan je eigenlijk, als je dat wel, even gaan, ja, een beetje op het haasten eigenlijk. In de kerk, daar is het heel stil, rustig. Je kan zitten en genieten van de rustigere muziek dan. In de omgeving van de mooie kerk. En dat wordt allemaal in perfecte en goede banen geleid door Aiko en Ippo. Die gastvrouw en gastheer zijn van het geheel.
0: Aiko Duister en Ippo Jansen zijn dat.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Heel tof. Ja, we hebben het al gezegd ook. 50 jaar Leffingeleuren dit jaar. Mm-hmm. Kunnen we specialetjes verwachten om die verjaardag te vieren?
3: Ja, we doen een paar dingen. We brengen eigenlijk een boek uit. Dat is natuurlijk niet restrictie dat met het festival te maken heeft. Maar het is wel een belangrijk iets voor ons. En ook voor de fans van het festival, denk ik. We brengen op 30 augustus een boek uit. Een vrij dik boek met heel veel foto's, vrij veel tekst, heel veel quotes van artiesten die er in de voorbije jaren geweest zijn, van ook van medewerkers natuurlijk. We hebben ook een beetje het verhaal gereconstrueerd, hoe het 50 jaar geleden begonnen is allemaal. We waren toen nog echt in de jaren 70, heel lang geleden. Dus ik heb het nog niet gezien, het is nog niet helemaal, het is bij de drukkerij nu en het gaat goed, hoorde ik. En 30 augustus komt het uit, dus ik ben er heel erg benieuwd naar.
0: Ja. Zeker weten. Er loopt ook een tentoonstelling nu al.
3: Inderdaad, ja. Dat is eigenlijk in de kerk, dus diezelfde kerk waar Duister plaatsvindt. Dat is een ontwijde kerk die eigenlijk gebruikt wordt voor tentoonstellingen. En dit jaar is er een samenwerking tussen de cultuurdienst van de gemeente Middelkerk, want Leffingen is eigenlijk onderdeel van Middelkerken, de Verbeke Foundation en Leffingeleuren, de Zwerver. En dat komt eigenlijk een beetje omdat in de eerste 25 jaar vooral van het festival werd het festival wat geprofileerd als een muziek- en kunstenfestival. En dat stond altijd een heel groot kunstwerk op de markt voor de kerk, voor het café. En heel veel van die kunstwerken staan eigenlijk bij Verbeke.
0: Okay.
3: Sommige staan uitgestald, sommige staan ook in een of ander magazijn, want hij heeft heel veel meer werken dan wat er uitgestald staat daar op dat terrein, dat grote terrein. En, dus wij hebben dat gesprek aangegaan en wij hebben dus een tentoonstelling kunnen samenstellen samen met Verbeke. En de meeste dingen die er eigenlijk staan hebben te maken met die 50 jaar Leffingeleuren. Er is dus bijvoorbeeld ook een fototentoonstelling over al die kunstwerken doorheen de jaren. Er zijn ook twee kunstwerken, en dat zijn hele grote monumentale kunstwerken, teruggehaald naar Leffingen. Eén die in de kerk zat, dat is een hele grote drukpers. De Pionier heet die. En dat is een heel gek verhaal. Dat is een kunstwerk van, denk ik, 81 of zo. En die kunstenaar was eigenlijk een Leffingenaar, maar die op heel jonge leeftijd naar Brussel was verhuisd. En zijn zoon was dan ook wel af en toe terug naar Leffingen gekeerd. Die had er vrienden. En zo was die verwevenheid er wat gekomen. En dat gaat over Johan en Raphaël Opstalen.
0: Okay.
3: En dat was een heel grote drukpers. Die werkte op zonne-energie in 81, wat dat toen heel revolutionair was. Yeah. En daar werden enkele slogans op gedrukt die door dichters werden speciaal voor het kunstwerk eigenlijk uitgedacht. En dus we gaan nu op 15 augustus bijvoorbeeld, gaan we dat weer wel laten werken, die drukpers.
0: Oké.
3: En dan buiten staat er ook rond de kerk een werk. Dat heet de Helden van de Grote Paradox. Dat zijn eigenlijk 7 vogels van 1,04 meter hoog.
0: Okay.
3: Die stonden al heel lang bij Verbeke Foundation, daar in de weide of de tuin, hoe je het wil noemen. En die zijn gerestaureerd door medewerkers van ons. Die hebben daar een half jaar aan gewerkt. Die waren in vrij slechte staat en die zijn nu in weer goede staat. En die staan nu rond de kerk van Leffingen.
0: Okay.
3: Dus dat zijn 2 van die belangrijke elementen van die tentoonstelling. En die loopt nog tot 30 augustus. En ik zou zeker wel aan mensen die in de buurt komen oproepen om eens te gaan kijken, want het is echt heel erg de moeite. Ja,
0: ja, absoluut. Ja. Zeker. Om al helemaal in de sfeer van het festival te komen, kan je daar dus nog naartoe in Leffingen. Ja, naast die jonge en niche bands die je kan zien over jullie podia, daar rond de kerk van Leffingen, kan je ook weer veel andere dingen zien op jullie festival en beleven. Wat kan je zoal zien en beleven daar nog?
3: Naast de muziek die eigenlijk het belangrijkste ingrediënt is, is het natuurlijk ook belangrijk dat je festival gewoon leuk is, gezellig, dat mensen er graag zijn. En dan is natuurlijk leuke hoekjes, eten en drank, dat zijn allemaal heel belangrijke aspecten aan het festival. En daar besteden we ook wel de aandacht aan die nodig is, denk ik. En wij nodigen altijd externe foodtrucks uit. En het zijn ieder jaar wel een paar andere. Af en toe komt er weer iemand terug of twee of drie jaar na elkaar en dan is er weer een andere. Maar we hebben ook altijd een paar eigen foodtrucks. En daar specialiseren wij ons een beetje in producten van korte keten. Waarbij dat wij dan zo echt samenwerken met lokale landbouwers. Ja. Want Leffingen is eigenlijk een hinterlandgemeente. Dus dat is eigenlijk een boerengemeente. Ja. Dus wij maken bijvoorbeeld zelf garnaalkroketten. En dat doen wij dan met ingrediënten dat wij halen bij de boer.
0: Allemaal korte keten.
3: Dat soort dingen. En ook wafels, dat is heel bekend op Leffingen. De wafels die worden gemaakt met ingrediënten dat we halen bij de boer. En, dus dat is iets waar we heel veel belang aan hechten. Ja.
0: En dan is er nog een muurschildering die zondag gaat getoond worden aan iedereen.
3: Ja, dat klopt. Dus we hebben eigenlijk 10 jaar geleden een keer een muurschilderij laten maken op een zijgevel van een huis dat recht over ons café is. En door de 10 jaar regen en wind is dat eigenlijk aan een opfrissing nodig. En we hebben eigenlijk beslist om gewoon een volledig nieuw ontwerp te laten maken. Eigenlijk op basis van de huisstijl van de affiches dat we de voorbije jaren al... En een heel leuke, unieke huisstijl. En op basis daarvan komt er een heel nieuw muurschilderij.
0: Okay.
3: En dat wordt de zondagmiddag onthuld.
0: Heel spannend. Ja. Ik ga nu mijn Moomin Chainsaw draaien. Kijk je uit naar die show?
3: Zeker. Ja, absoluut.
0: Dit is Nosedive van mijn Moomin Chainsaw.
1: De festivalzender! Studio Brussel.

0: van Doodses Kader. Die staan vrijdag 11 september op Leffingeleuren in de Zwerver.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Leffingeleuren, daar hebben we het nog tot 9 uur over. Samen met Lode. En Doodses Kader Lode is een van de vele Belgen op die line-up. Daar wil ik het later nog even hebben met jou over jou. Over hebben met jou, Lode. Maar jullie hebben een zeer goede line-up dit jaar opnieuw. We gaan er even door.

0: Ja, je hoorde onder andere Rosie Stewart, Squid, Lizar, Alalas en Gliders. Ja, jij programmeert die bands, Lode. Maar waar ik benieuwd naar ben, is wat zijn de verborgen parels op jullie line-up? Wie moet je absoluut gaan kijken?
1: Ja, sorry.
2: Wij profileren onszelf als ontdekkingsfestival, dus er zijn er heel veel. Soms zegt er wel eens iemand, ik ken niemand op dat fiche. Wat dat natuurlijk altijd een overdrijving is. Maar ja, ik weet het niet. Ik kijk heel hard uit naar Gliders, die daar straks een stukje in die lijst van bands zaten. Ook een band die heel vaak getipt wordt door mensen. Die krijgen veel berichtjes van, het is heel cool dat die er staan. Ghost Woman, de zondag, vind ik ook een hele leuke band. Een band met eigenlijk potentieel om wel bekender te worden, denk ik. Een half Belgische band, trouwens. Mm-hmm. Red Boys vind ik supergoed. Renny Conti. Een beetje een buitenbeentje op dat affiche, omdat die... ja, wat meer iets klassiekere singer-songwriter is zo. Zeker minder hard dan veel andere bands op de affiche. Maar wel echt een ongelooflijke topartiest met fantastische nummers en een hele leuke, goede stem. Ja, ik kan eigenlijk wel

0: blijven.
1: Ja, het zal wel. Ja. Eigenlijk is het een goed teken als je niet veel mensen kent op de line-up. Dan ga je zeker goede bands ontdekken daar. Onder de kerktoren van Leffingen op Leffingen-Leuren. En daar kan je dus ook Renny Conti zien op zaterdag 12 september. En dit is hem met Pornstar.

0: Danny Conti kan je zien op Leffingeleuren. Daar ging eventjes iets mis. Ik ga iets minder onheilspellend in de playlist steken. Van Leffingeleuren natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Leffingeleuren.
0: Ziezo, dat is beter. Daar op het ontdekkingsfestival Leffingeleuren kan je veel artiesten zien. En Lode is hier nog van Leffingeleuren. Dag Lode. Ja, jullie kunnen veel artiesten zien van binnen en van buitenland. Ook veel Belgen op jullie line-up dit jaar. Welke Belgen mogen we absoluut niet missen?
3: Er zijn twee jonge bands waar ik erg naar uitkijk. En dat zijn Lézard en Rosie Stewart. En dat is eigenlijk iets... Wij hebben al heel lang dat wij bands proberen jong op te pikken. En al heel vroeg kansen geven. En dat zijn twee bands die eigenlijk bijvoorbeeld al... denk 2 en 3 jaar geleden of zo, op ons festival stonden, op de Busker Stage. En omdat we toen al dachten van, ja, die hebben wel talent, dat zal wel iets worden. We moeten die een kans geven.
0: Zeker.
3: En dat als die dan doorgroeien, en je kan die dan op je hoofdpodium zetten, in het geval van Lézard bijvoorbeeld, met een debuutplaat, is dat wel heel fantastisch om dat te kunnen meemaken eigenlijk.
0: De cirkel is rond.
3: Ja, inderdaad. En eigenlijk is dat bijna altijd zo, als wij een Belgische band, ook Maria Iskarot, die hebben ook al gespeeld bij ons op een veel kleiner podium en zo, en die staan dan nu bijna headliner de zondag. Dat is heel leuk en dat is waardevol, dat is belangrijk ook. En dus dat...
0: Zeker. Zeker op een ontdekkingsfestival als Leffingeleuren zijn die Belgen natuurlijk zeer belangrijk. Je kan ze ook nog zelf zien daar op Leffingeleuren, die Belgen. En nu is het wel op zijn plaats, want voor deze feesteditie van Leffingeleuren, je wil daar eigenlijk wel bij zijn. En dat kan, want jullie hebben iets meeloden. 4 combi-tickets voor het betalende deel van het festival.
3: Inderdaad, en die combi-tickets zijn trouwens al heel lang uitverkocht.
0: Kijk eens aan, dus reden te meer.
3: Waren die uitverkocht?
0: Sorry?
3: Ja, de eerste dag waren die.
0: De eerste dag al, en jij kan hier nog met 3 vrienden naar al die concerten van Leffingeleuren. Als je het juiste antwoord weet op onze vraag. En die vraag gaat als volgt. De hoeveelste editie van Leffingeleuren is het dit jaar? Laat mij dat even weten in de Studio Brussel-app. En wie weet ga jij met 3 vrienden naar Leffingeleuren.
2: De festivalzender!
1: Studio Brussel.

0: kan je ook zien op Leffingeleuren op vrijdag 11 september.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Want op 11, 12 en 13 september kan je opnieuw naar Leffingeleuren. Die combi-tickets waren na een dag al uitverkocht. Maar ik heb er hier nog vier liggen. Misschien wel voor Jolien en drie vrienden. Dag Jolien.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Ben je al eens naar Leffingeleuren geweest?
2: Nee, nog niet. Het is er nog nooit van gekomen.
0: Kijk eens aan. Je kan dit jaar misschien nog gaan met drie vrienden. Als je de vraag juist kan beantwoorden, namelijk de hoeveelste editie van Leffingeleuren is het dit jaar?
2: De 50ste.
0: Ik kijk naar de jurylode.
3: Dat is helemaal juist.
0: Kijk eens aan! Proficiat!
2: Oh, ja. Superleuk, dankjewel.
0: Jij gaat met drie vrienden naar Leffingeleuren. Wie gaat er mee?
2: Amai. Nog geen idee. Ja. Maar ik ga wel mensen vinden.
0: Dat komt in orde, zeker weten. Ja, en waar kijk je het meest naar uit?
2: Ik denk Aiko. Ik was wel vroeger altijd fan van het programma ook.
0: Duister Live. Ja, heel fijn.
2: Ja.
0: Oké, kijk, heel veel plezier daar, Jolien. Goed ontdekken daar op Leffingeleuren. Dat ga je zeker kunnen doen. En als je de combi-tickets niet gewonnen hebt, niet getreurd, want er zijn nog dagtickets, toch, Lode?
3: Ja, dat klopt. Voor alle drie de dagen, ja.
0: Kijk eens aan, ziezo. Dan kan je nog deze Big Wet nog gaan zien. En dat is een mega-ervaring op zich. Dus Jolien, ik zou dat ook gaan kijken.
2: Zeker.
0: Dus eat my ass. Groetjes.

0: Leo Vincent staat op de zaterdag van Leffingen Leuren en vind je op het Dewey-label trouwens van de Duale Broers.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Leffingen Leuren.
0: Het hele uur was het ontdekkingsfestival Leffingen Leuren hier te gast in de festivalzender. Ons uurtje zit er bijna op loden, helaas. Maar we kunnen nu extra hard uitkijken natuurlijk naar jullie festival. Wanneer begint de opbouw?
3: De zaterdag voor het festival bij ons is een vrij korte periode, ja? Omdat er natuurlijk een aantal dingen al staan. De kerk bijvoorbeeld en de zaal en het café.
0: Ja.
3: Er zijn ook een aantal dingen die geplaatst worden op straten eigenlijk in het dorp. Dus dat wordt echt zo kort mogelijk voor het festival opgebouwd, ja, om toch een soort de hinder wat te vermijden of zo.
0: Ja.
3: Onze backstage bijvoorbeeld is ook een school. Dus wij moeten zo niet allemaal van die containers beginnen bouwen of zo.
0: Nee.
3: Dus wij proberen zo echt zo heel efficiënt mogelijk dat allemaal te doen.
0: Ja.
3: Maar ja, het is toch wel een week werk, maar heel veel mensen hoor, onderschat het niet. Het is hard.
0: Zeker.
3: Labuur.
0: Ja, het zal wel zijn. Er is al veel om handen, maar je moet ook veel doen om het in te kleden natuurlijk.
3: Mm-hmm.
0: En vieren jullie zo'n geslaagde editie achteraf ook met de crew?
3: Ja, sowieso de zondagavond op de afterparty, maar we gaan ook in het najaar bijvoorbeeld, want wij doen dus als muziekclub heel het jaar door concerten. En we hadden het al over die 50 jaar. En eigenlijk hebben wij dit jaar zo'n aantal concerten gedaan met artiesten waarbij we een beetje teruggeblikt hebben. We hebben bijvoorbeeld Felix de Housecat gedaan. Dat is iets dat wij normaal niet echt doen, zo van nightlife. En die hebben we uitgenodigd. En eind oktober hebben wij ook The Subways. Dat is een band die we zo in de jaren 2000 een 3 of 4 keer gedaan hebben. En die komen ook nog eens terug naar de zaal. En daar gaan we dan wel zeker een afterparty ook aan breien. En nog een keer zo de medewerkers wat verwennen. En dat gaan we wel doen, ja.
0: Ja, kijk, dat wordt een mooie afterparty. En zeker omdat het 50 jaar bestaat, Leffingen Leuren, dat moet gevierd worden. Lode, heel erg bedankt om langs te komen. Wij komen graag met z'n allen naar Leffingen. Voor Leffingen Leuren op 11, 12 en 13 september. Ik ga nog Ghost Woman draaien met Dead Jesus. Daar kijk je ook naar uit, toch?
3: Heel hard, ja.
0: Kei tof. Een hele fijne avond, Lode.
3: Dank u.
0: Doei.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Dead Jesus van dat Belgisch-Canadese duo Ghost Woman kan je ook zien op Leffingeleuren op zondag 13 september. Tot morgen voor een nieuwe festivalzender.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van Oostuinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil, toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkankers. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar patiënten is nog ver af. Dat zegt professor Sarah Maria Vent.
4: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg. Omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
3: In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Steven de Kranen in Washington, wat betekent de overwinning van El-Sayed?
5: De overwinning van El-Sayed in deze voorverkiezing laat vooral zien dat de progressieve en meer radicale linkse vleugel van de Democratische Partij in Amerika resultaten kan behalen, ook al steunen de partijtop zijn meer gematigde tegenstandster. Het is dus een teken dat de invloed van de partijleiding zijn grenzen kent en dat vooral een grote opkomst van jonge kiezers een nieuwe dynamiek kan veroorzaken. De kiezers in de staat Michigan lijken alvast gevoeliger voor thema's zoals betaalbare gezondheidszorg, economische ongelijkheid en een kritischere houding tegenover Israël. Voor de Democraten wordt er nu een uitdaging om die progressieve achterban en de gematigde kiezers samen te houden richting de tussentijdse verkiezingen in november. Want president Donald Trump reageerde al triomfantelijk op dit resultaat. Hij noemde El-Sayed een communist loser. Een kandidaat die volgens Trump dus straks geen kans maakt tegen de Republikeinse tegenkandidaat in november.
3: Dankjewel, Steven. En nog in de Verenigde Staten wordt de hulp verdubbeld om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. Ze willen het komende half jaar nog eens bijna $250 miljoen geven voor medische hulp. De VS is al de grootste donor, maar kreeg ook kritiek omdat het land eerder zijn eigen ontwikkelingsagentschap USAID had gesloten. Hulporganisaties trekken aan de alarmbel omdat ze de ebola-uitbraak niet onder controle krijgen. Het is nu al de dodelijkste ebola-uitbraak in Congo, met meer dan 1700 doden op bijna 3900 besmettingen. Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs en later krijgen we dan de zon te zien. En tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
2: Studio Brussel. Brussel.
7: When the sun goes down,
8: the sun goes down.
2: Tinneke van Ransbeek.
0: Charlie XCX, die heeft een appeltaart gebakken. Beck is helemaal ready om te bekken. En de Strokes, die maken enkel slechte beslissingen vanavond.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

Wanneer je in de frituur een nieuwe snack wilt proberen van een van die zoveelste influencers en je achteraf spijt krijgt dat je niet voor je standaardkeuze bent gegaan, dan spreken we van bad decisions. En je hoorde het, daar weten de Strokes alles.

op bordje liggen. Of deze Danielle Smile on My Face spelen. Het is nu iets voor 10. En dat betekent dat Tom O'Dell op dit moment een Lokerse paardenworst naar binnen aan het werken is. En dat zij tijdens zijn optreden op de Lokerse feesten. En straks om 11:30 neemt Oscar and the Wolf die paardenworst maar al te graag van hem over. In afwachting krijg je hem hier gewoon op de radio. Lose My Baby, samen met Romeo Elvis.

en Kees in zijn zoon. En misschien jij ook wel in de jouwe. Want het is woensdagavond, iets voor 10. En misschien, heel misschien, was jij net van plan om maniakaal, mysterieus in je blootje op de piano te spelen. Wel, dan heb ik heel goed nieuws. Want ik denk dat David Bowie net in dezelfde zone als jou zit. Wat denkt hij? Wat zonen met Bowie? En deze Lady Grinning Soul. Voyage, kom aan!

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Na de ontdekking van een drone met een explosieve lading op de luchthaven van Leipzig gisteravond spreekt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
7: Umgang mit Sprengstoff, auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
6: De Duitse regering kondigt intussen extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Een man van 75 is zwaar gewond geraakt toen hij onder een bus terechtkwam aan het station van Leuven. De man werd aangereden door de bus en kwam met beide benen klem te zitten onder het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De buschauffeur had niet te veel gedronken, bleek na een test. Op het strand van Oost-Duinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En we blijven aan de kust, want in Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaardtuin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al een 50-tal PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
8: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
6: Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkanker. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar mensen is nog ver af, zegt professor Sarah Marie.
9: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange week. Omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doelwit we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
6: En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde. En die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag zonniger vanaf de kust en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.

Spijt voor de Malinese Nicole en Hugo. U allen gekend als Amadou en Mariam. Dit is Sabali. Of op zijn Vlaams gezegd.

wat gemeen. Zo kunnen zij hun portefeuille al eens verliezen in Californië. En jij gewoon in de lokale supermarkt om de hoek. Dit was I Left My Wallet in El Segundo. Misschien ben jij wel op dit moment een heel waterpretpark bij elkaar aan het huilen om een break-up.

0: H&M Crazy vertelde je net alles wat hij wist over de stijgende prijzen van de choco. Je hoorde pre-shock.
1: Studio Brussel.
0: Wiz Khalifa en Empire of the Sun, die kunnen op een woensdagavond nog eens wat goesting krijgen in elkaar. En ja, dan maken ze gewoon een klein babytje. Ze geven dat de naam The Trill. En haar eerste woordjes, ja, die klinken

wanneer je ligt op je badkamervloer. Maar mocht je badkamer nu in verbouwing zijn, ja, dan is de keukenvloer ook dik oké. Of de badkamervloer van de buren. Gewoon eens aanbellen en vragen, zeg, mag ik naar Kids With Buns luisteren in je badkamer? Succes. Dit is Parcels.

Peggy Goo en Woman. Ja, ik en Jim Morrison gaan even strollen door Love Street. En daarmee bedoel ik niet de achterkant van station Brussel-Noord, maar wel de liefdeswijk van Jim en zijn vriendin Pamela toen ze in L.A. woonden. She lives on Love Street. Dit is The Doors. Lingers long on Love Street. Love Street.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding vanavond door een bus aan het station. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al meermaals aangekaart. De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Aanleiding is de ontdekking van een drone met een explosieve lading nabij de luchthaven van Leipzig gisteravond. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, spreekt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
2: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen moeten.
1: De brandweer blijft nog zeker tot morgenochtend nablussen na de natuurbrand in de buurt van Venraai in de Nederlandse provincie Limburg. Het vuur ontstond maandag om een nog onduidelijke reden. Meer dan 100 hectare werd in de as gelegd. Eerder vandaag kreeg de brandweer de brand volledig onder controle. Reporter Simone Tukker van onze collega's van de Nederlandse openbare omroep NOS mocht vanavond onder begeleiding een deel van het gebied in. Ze beschrijft wat ze ziet en ruikt.
3: We zijn nu een stuk verder het bos in en hier kun je pas echt goed zien hoe groot de schade is. Alles is hier bijna zwart geblakerd. Je ziet ook heel veel nog nasmeulen. En de geur die hier hangt, die kan ik ook bijna niet beschrijven. Een hele sterke mix van rook, brand en vuur is wat hier nog in de lucht hangt.
1: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heveleen Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte vanavond het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht, dan tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, dan plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Ook en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag meer zon vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station vanavond. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen nog nablussen tot donderdagochtend 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond was woensdagmiddag volledig onder controle, maar waakzaamheid blijft geboden. En op sommige plaatsen wordt er dus met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen alsnog te vermijden. Dat zegt Harco Bergman van de brandweer.
2: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang en die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Dan komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Nou, een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk dat 6 uur door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
1: Bij het blussen de voorbije dagen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkt de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen via die tunnels. Onlangs werden in de grensregio twee gelijkaardige tunnels ontdekt. Voor de Franse kust zijn 173 migranten gered nadat de motor van hun boot vuur had gevat. Dat was in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Ze wilden met de boot het kanaal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Ze konden allemaal gered worden, 11 van hen liepen lichte verwondingen op. Duizenden mensen proberen jaarlijks het kanaal over te steken, al zijn het er dit jaar minder dan de vorige jaren door maatregelen van zowel de Franse als Britse overheid. Zij die de overtocht willen maken, doen dat in boten die gemaakt zijn in China en die via Turkije en in Duitsland belanden. Zo'n opgemaakte boot kost mensensmokkelaars zo'n 13.000 euro. Tientallen migranten kunnen dan mee en zij betalen 12 tot 14.000 euro. Dat zei een anonieme mensensmokkelaar aan VRT Nieuws.
3: Give me money when I send people to England. Van one person, 1.300, 1.400 euro. When the weather is good, I buy boat. I have one driver. He tap for me this boat from Germany up to here. I give him money. Is one boat price 13.000 euro.
1: Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen nu opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om het leven. Tot op heden zijn ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners van een dorp aan de voet van de vulkaan verraste. In Griekenland is een man van 55 gearresteerd nadat bleek dat hij het lichaam van zijn overleden vader 2,5 jaar had verborgen in een vriezer. Hij had het overlijden niet gemeld en bleef al die tijd de pensioensuitkering opstrijken. Tijdens de ondervraging zei de man dat zijn vader op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood was gestorven. Begin van de week kwam een gelijkaardig verhaal aan het licht in het Verenigd Koninkrijk. Een man had daar, om gelijkaardige redenen, het lichaam van zijn moeder 3 jaar lang in een vriezer verborgen gehouden. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Donderdag droog, eerst wel grijs, in de namiddag zonniger vanaf de kust. En tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station. De man kwam met beide benen onder de bus terecht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Op diezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al herhaaldelijk aangekaart bij het stadsbestuur van Leuven. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. In een verklaring zegt de voetbalbond dat tijdens de spoedvergadering de gemaakte fouten zijn besproken. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. Er is voorlopig nog geen tegenkandidaat. Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om. Er zijn nu ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners verraste van een dorp aan de voet van de vulkaan. Het blijft minstens 10 graden van 8 bij een bewolkte hemel. Ook morgen meestal wolken, maar droog. Aan de kust kan het zonnig worden. 24 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

beter op dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tiana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Life is music.
2: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor kwaliteit toeleiden worden.